0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Goedemorgen, het is 6 uur het nieuws. Kijk van Loren.
3: Goedemorgen. Er zijn mogelijke explosieven gevonden uit de Tweede Wereldoorlog bij de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg. Er zijn daar explosies gehoord en de ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen. Onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. En in de 3e voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al wel tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evenveel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoel moeten krijgen. Het zijn momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
3: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
2: En er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest.
5: Music, Robbe Petitjean.
2: Hello, de week is in de helft. Woensdag, nu even de ramen open, want het is goed afgekoeld buiten. En goed gaan met Calvin Harris.

0: Teddy Swims en Miss Know-It-All, 7 over 6. Je bent erbij, je bent wakker geworden, hallo.
1: Het is woensdag 5 augustus.
0: Het is zover, we zitten officieel met een tweede hittegolf van de zomer. Gisteren werd het in Ukkel 30,3 graden. Gelukkig is vanochtend wel een beetje afgekoeld. Dus als je de ramen nog kan openzetten thuis, dan moet je dat zeker doen. Katje Michou is teruggevonden, lees ik. Die kat was meer dan 2 weken vermist op Brussels Airport. Ze zat na haar vlucht uit Roemenië niet meer in haar transportkooi. Als baasje is dat het allerergste scenario dat je je kan bedenken. Een heel grote zoek. Actie werd op poten gezet, onder meer in heel het dorp. Zaventem werd er gezocht naar die kat. Van waar zit dat beest? Is dat beest hier? Zit dat misschien bij mij in de tuin, in mijn tuinhuis? Maar die kat die bleef spoorloos. Pas nu, 2 weken later, is Michou teruggevonden op een werf. Ergens in een heel oud deel van de luchthaven door werkmannen. Helemaal gezond en wel ook nog. Katten die kunnen dat, die kunnen alles overleven. Goed nieuws ook voor de portemonnee, lees ik, want zowel benzine als diesel zijn een stukje goedkoper vandaag. Niet zo het verschil waarvan je denkt, amai, tank ze nog eens vol, maar alle kleine beetjes helpen. En de opnames voor een nieuw seizoen van Mijn Restaurant zijn begonnen. In het najaar openen 5 duo's een zaak in Gent, Halle, Hasselt, Oostende en Mechelen. Wie die duo's zijn, dat is nog geheim. En de jury met onder andere Mark Koeken blijft dit seizoen wel hetzelfde. Ook Wim Oebroek, die je zal weer presenteren. Het wordt vandaag een zomerdag, zoals het hoort. 26 graden, beetje zon, niet te warm.

see jouw shinen. Even rewinden. Het is 5 augustus 2026, een dag in het midden van de zomer, maar in de geschiedenis zijn er heel wat dingen gebeurd. Hè. Zoals op 5 augustus 1962, dat is een beetje een trieste dag. Het is de dag waarop Marilyn Monroe dood wordt teruggevonden door haar huishoudhulp. Een grote shock voor Hollywood, want dat was toen de grote ster. Ook op 5 augustus in de geschiedenis, de geboorte van Rani de Koning. Oftewel, de Marilyn Monroe van de collega's bij Joe. Nu, de vraag is, wanneer? Was de geboorte van Rani de Koning vroeger of later dan de sterfdag van Marilyn Monroe uit 1962? Jij moet dat laten weten. Ik weet dat niet. Wat ik wel weet, is dat deze twee in 1962 nog lang niet geboren waren. Koning van het Sunset Concert, Maxime, samen met Babette.

0: de live versie op het Sunset Concert. Die kan je checken op YouTube trouwens. Het is 6:15 en Rihanna komt eraan.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: 20 over 6, goedemorgen.
1: Dag op dag.
0: En ook aan jou, goedemorgen. Dag Jonathan en Zwijnrecht.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe laat ging jouw wekker vanochtend af?
2: Om 4 uur.
0: Om 4 uur, Jonathan, dat is vroeger dan de mijne. Waarom staat hij zo vroeg?
2: Omdat ik moet gaan werken.
0: Ah ja.
2: Vrachtwagenchauffeur.
0: Oké, maar je doet het graag.
2: Ja.
0: Ja, dat is duidelijk. Ben je een ochtendmens? Of is het toch een beetje, pikt dat toch?
2: Gewoon een ochtendmens.
0: Ja, snoes jij?
2: Ja.
0: Ja, toch. Dus eigenlijk staat je wekker staat nog vroeger dan?
2: Ja, staat eigenlijk om 4:55 en 4:50 ongeveer sta ik op.
0: Ja, en dan rol je een beetje uit bed.
2: Ja, zoiets.
0: Je bent vrachtwagenchauffeur. Wil dan zeggen dat heel je ochtendroutine zich in die vrachtwagen ook afspeelt? Poets jij daar je tanden? Drink jij daar je koffie?
2: Of nee. Ik ben meestal elke dag thuis.
0: Ah ja,
2: oké. Soms gebeurt dan een keer, maar... Meestal ben ik thuis, vertrek ik van thuis.
0: Toch iets handiger, hè? 5 augustus vandaag, Jonathan. Dag op dag, op 5 augustus 1962, wordt Marilyn Monroe dood teruggevonden. Ze was maar 36. Het is ook lang onduidelijk geweest toen wat er juist gebeurd was. Daar zijn heel veel theorieën over rondgegaan. Ook op 5 augustus in de geschiedenis wordt Rani de Koning geboren. Al 10 jaar een van de stemmen van onze collega's bij Joe. Maar werd Rani de Koning vroeger of later geboren dan de dood van Marilyn Monroe uit 1962?
2: Later.
0: Dat is correct. Ook heel sympathiek van jou dat je later zegt. Ze wordt vandaag 56 jaar. Zou je ook niet zeggen. We gaan naar de tweede opgave. Dag op dag komt het album Revolver van de Beatles uit. Daar staan legendarische nummers op. Zoals bijvoorbeeld dit nummer. Yellow Submarine. Was dat vroeger of later dan de geboorte van Rani de Koning uit 1970?
2: Ik denk dat dat later is.
0: Nee, Jonathan. Dat is fout. Die plaat is al uitgekomen in 1966. De belangrijke mijlpaal in de muziekgeschiedenis. En dan jouw laatste opgave. Ik kan nog 2 op 3 scoren. Dag op dag wordt Neil Armstrong geboren, de eerste man op de maan. Was dat vroeger of later dan het album Revolver van de Beatles uit 1966?
2: Dat was vroeger.
0: Dat is inderdaad vroeger, 1930... Dat is de geboorte van Neil Armstrong. Jonathan, dat is een mooie 2 op 3. Mooie score om je dag mee te beginnen, hè?
2: Ja, vind ik ook.
0: Ik vind dat ook. Dit is Alex Warren. Goedemorgen.

kon zo al een tijdje niet goed slapen. Naar de dokter geweest. En die zei, ja, misschien moet je eens wat minder koffie drinken. Of stoppen. En proberen stoppen. Dat gaat gewoon niet. Houd nu bij 1 koffietje per dag. En dan voor de rest deka's. Wel 8 deka's of zo, hè. Maar ja, dat doet niks. Dus ja. Echt heel moeilijk. Niet doen stoppen met koffie. Dit is Loreen en Tattoo. Goedemorgen.

0: Chris uit Aals zegt duurt 4 uur voor koffie opgenomen is in je bloed. Ja, Chris, dat was exact het probleem. Al die koffies die tellen dan ineens op en dan kon ik niet slapen. Het is 6:01. Lore, er zijn blijkbaar mogelijk bommen ontploft bij die natuurbrand in Nederland. Hoe kan dat?
1: Ja, het kan zijn dat daar dus nog onder de grond bommen of explosieven van de Tweede Wereldoorlog lagen. Er zijn alleszins explosies gehoord, dus mogelijk zijn die door het vuur bloot komen te liggen en dus ontploft. De ontmijningsdienst gaat dat nu moeten onderzoeken. Die brand in Nederlands-Limburg is trouwens nog steeds niet onder controle. Al zeker 100 hectare natuur is daar afgebrand. En dan in sport is alles nog mogelijk in het Champions League-avontuur van Union. Het speelde gisteravond gelijk in de derde voorronde. Het werd 3-3 tegen het Noorse Bodo Glimt. De terugmatch is voor volgende week in Noorwegen. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui. Maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
0: En er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Is je leven een soep? Voeg er dan balletjes aan toe.

0: twee kameraadjes. I love this feeling. So real one. Martin Garrix en Ed Sheeran, 7:05. De helft van de zomer is al gepasseerd. Dat is toch zot hoe snel dat gaat, zo'n zomer. En op het einde van deze zomer ga je ontdekken wat de 5 beste summer anthems ever zijn. Tenminste, volgens jou. Want de Big Five van de zomer, die stel jij volledig mee samen. En een plaat in de Big Five zetten is gelijk aan eentje eruit gooien. Dus dat privilege krijg je ook nog eens. Er zijn maar 5 plekjes. Gisteren voegde Charlotte uit Tenderbelle Shanna Paul toe. En misschien denk jij, Shanna Paul, dat hoeft voor mij niet. Ik wil daar iets anders in zetten, bijvoorbeeld. Waka Waka of De Lambada, dat vind ik nu eens een goede zomerplaat. Of, weet ik veel, Tele Romeo of misschien wel Drago staat in T, hè? Dat was ook een zomerhit in 2004 of zo, geloof ik. Als jij zoiets hebt van, dat moet er voor mij in, deze plaat, mag je dat altijd laten weten.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: C'est ça la vie.
1: C'est le rock summer vibes. It's Ben à quoi faisait ça.
2: The Big Five.
1: Van de zomer. De vijf beste zomerplaten ever door jou samengesteld. Jouw verzoekje komt erin en in ruil daarvoor mag je er ook één plaat genadeloos uitkegelen. Jan uit Wingen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Robbe.
1: Hallo. Jij bent nu eens de eerste, Jan, die afkomt met een plaat. Gewoon een goede Vlaamse slager, zoiets. Dat mag ook eens, hè?
3: Foute muziek, ja, je hebt een foute maand gehad in juni, dus waarom geen foute plaat?
1: Ah ja, het kan ook een foute zomerplaat zijn, wat mag je voor jou in?
3: Ja, Willy Sommers, laat de zon in je hart.
4: Laat de zon in je hart.
1: Heerlijk nummer. Waarom dat, Jan?
3: Wel, het is een eenvoudig, heel herkenbaar refrein. Een vrolijk opzwepende melodie. En de tekst kent iedereen na 1 à 2 keer horen, kan iedereen meezingen.
1: Ja, dat heeft Willy goed gedaan, hè?
3: Ja, het zal wel.
1: Heb je wel veel?
3: Het werd trouwens ook, ja, Willy was ook trouwens de gast op een van de foute parties van jullie.
1: Ja, ja, ja, het zal wel zijn. Heb je gepolonijst toen?
3: Ja, sorry. Ik moet
1: Daar moet je je nooit voor excuseren. Willy Sommers zou zeggen, goed gedaan man, je moet daar geen sorry voor zeggen. Jan, ga je nog een leuke zomer tegemoet eigenlijk?
3: Ja, het zal wel zijn. Het is mooi weer en wij gaan nog, we trekken nog een keer naar Duitsland, naar de Moezelstreek.
1: Oh, maar daar in Duitsland zijn ze ook nogal in toeslagers, hè?
3: Ja, ja, ja, ja. Die Oktoberfesten en zo.
1: Of ga je vooral lekker wijnen daar in de Moezelstreek?
3: Ja, een beetje wijn. Ja. Moezelwijntje, dat zou ook goed zijn.
1: Dat dacht ik al. Even overlopen wat er verder nog in de Big Five zit, want er zijn natuurlijk maar 5 plekjes. We hebben... Ja. Samba de Janeiro zit al 13 dagen in de lijst. De Danza Kuduro staat er al 9 dagen in. C'est la vie van Khaled al 6 dagen. De Ketchup Song, nog niet zo lang, 2 dagen. En dan... Temperature van de grote Jean-Paul. Gisteren toegevoegd door Charlotte. Wat mag er uit voor jou?
3: Het is misschien een beetje jammer, maar die Temperature van Jean-Paul,
1: ja?
3: Zou ik er wel een uitkieperen.
1: Oké, okay. Waarom? Allee, is toch tof?
3: Wel, als je kijkt naar de clip, dan zie je ook zie je het sneeuwen, zie je de bladen van de bomen vallen. Dus ja, ja,
1: dat, ja, is niet Jean-Paul, echt een Jean-Paul, dat is een poëet, hè, die zegt van ja, maar ik zorg ervoor dat het warmer wordt. Hè. Dat is wat Jean-Paul doet, hè.
3: Ja, maar ik vind het niet echt een zomer. Het is een goede plaat, pas op. Ik hoor hem graag.
1: Het is wat traag.
3: Voilà. Okay. Het is geen zomerplaat voor mij.
1: Oké, okay. Maar we gaan even met z'n allen... Hup, hup, hup. Polonaise met Willy Sommers. Laat de zon in je hart. Fijne dag nog daar, Jan.

0: Shakira en Zoet is 8 voor 7 op deze mooie woensdag. De week is in de helft en vandaag begint de Enter Pride met vanavond de kick-off. De Morgen bijvoorbeeld, die hebben al zo'n schone regenboogvlag op de voorpagina van de krant gezet. Het hoogtepunt van de Pride, dat is uiteraard zaterdag, de grote parade. En dit jaar hebben we voor het eerst ook onze eigen Q-wagen met heel wat Q-DJ's op en wat bekende gezichten. En misschien ook wel jij. Misschien kan jij ook wel blinken op die Pride-wagen, want je kan nog de hele week een plekje bemachtigen, elke dag, bij Ulrike Douwers 's avonds. Inschrijven voor de Q-wagen kan via de Q-app en misschien belt zij jou dan wel op. Er is hier trouwens al heel de tijd, echt al een heel uur, hè, sinds 6 uur vanochtend, iemand. En die is de hele tijd het woord experiment aan het sturen. Experiment stuurt die man. Als jij nu denkt, wat bedoelt hij? Nou wel, even uitleggen. Maandag was er 1 filmticket. En 1 luisteraar mocht beslissen om dat voor zichzelf te houden. Of te verdubbelen naar 2, maar dan wel door te geven aan de volgende. En zo geraakten we er bij 4, bij 8, bij 16, bij 32.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: De vraag is nu, gaan we daarmee verder? Absoluut. Maar wel nu nog niet. Je gaat wel horen wanneer we verder doen. Dit is Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Robbe Petit Jean.
1: Een experiment, een zonne-eclips en een klein foutje van de FOD Financiën. Dat alles na het nieuws van 7 met Loren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Mobiliteitsminister Krukke gaat die mogelijkheid onderzoeken. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben, daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo. Omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
3: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
2: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draaide afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
4: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
2: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al wel tevreden met die uitslag.
5: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoel moeten krijgen. Het zijn momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
2: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
1: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Music. Robbe Petit Jean.
1: De woensdagochtend is prachtig, wat wolkjes aan de blauwe hemel. Cameron Whitcomb die krijg je en The Weeknd in het midden van de week.

0: Cameron Whitcomb met zijn gitaar Kingdom of Fear, bijna 9 over 7. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 5 augustus.
0: Gisteren officieel vastgesteld, de tweede hittegolf van de zomer. 30,3 graden in Ukkel. Gelukkig is vanochtend wel wat afgekoeld, dus gewoon zo alle ramen opzetten dat je misschien een windje binnenkrijgt. Rond 7:30 checken bij Weerman Jonas hoe lang die hittegolf nog gaat duren. Misschien is het zelfs al gedaan. En met de weerfenomenen duiken er ook altijd nieuwe woorden op, hè. Vandaag in het nieuws het woord sproeischaamte. Want ondanks de hitte is er geen verbod om je gazon te sproeien met kraanwater. Dat komt omdat we nog altijd genoeg waterreserves hebben en we blijkbaar ook wel wat bewuster omspringen met ons waterverbruik. Als je dan toch je gazon wil sproeien of planten water geeft, is er bij veel mensen blijkbaar toch een soort van sproeischaamte. En dat is dus dat je schaamt. Je schaamt je om het feit dat je buurman je tuinslang hoort aanstaan of zo die van zo de sprinklers, dat hij dat hoort. Daar voel je dus schaamte om, zo blijkt. En er zijn zo van die diensten waarvan je denkt, maar die maken toch geen fouten. Die weten toch wat ze doen. Zoals de Belastingdienst. Daar is het blijkbaar compleet in de soep aan het lopen, want de FOD-financiën die bieden nu officieel hun excuses aan, want ze hebben 190.000 foute betalingsverzoeken gestuurd. En in die verzoeken gaven ze ondernemers onder hun voeten, kleine zelfstandigen, met hun hard verdiende centjes, omdat ze hun btw nog niet betaald zouden hebben. Terwijl dat bijna altijd wel het geval was. Ik heb dat ook gekregen, dat bericht. En ik was niet kwaad, want ik had effectief mijn btw nog niet betaald.

0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you about Roma?
1: Q Music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Over exact een week gaat er iets gebeuren dat jouw leven misschien voor altijd zal veranderen. Geen meteoor aan de hemel, maar wel de zonne-eclipse. Want volgende week woensdag schuift de maan voor 90% voor de zon. Het wordt misschien wel het evenement van de zomer. Nog zotter dan het WK. En als je dat wil bekijken, dan moet je een eclipsbrilletje hebben. Je mag echt niet zomaar naar de zon kijken. Er was al een luisteraar die had vroeg van... mag dat? Mag het met een zonnebril? Nee. Oh, wow. Het is echt gevaarlijk. Niet doen. Die eclipsbrilletjes die zijn overal uitverkocht. Er is een stormloop geweest. Gisteren kon Q-DJ Ulrike Douwer de allerlaatste doos brilletjes van de Sterrenwacht van Grimbergen nog bemachtigen en die uitdelen aan luisteraars. Die luisteraars die kregen een opdracht om al eens te oefenen op hun reactie tijdens de zonsverduistering van volgende week woensdag. En dat leverde dit op.
1: Wauw, was dat daarboven? Ik zie de zon niet meer. De maan zit daar helemaal voor. Wauw, dat heb ik nog nooit niet gezien.
2: Amai, zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Ik wil hier urenlang naar kijken. Zo mooi, zo mooi.
0: Ongelooflijk, dat is zalig. Straks eens checken of dat een beetje een realistische reactie is op zo'n zonsverduistering. Ik denk dat het mijn is.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
4: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: De Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
8: Ah ja, met no-cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
7: Of dingen, hè? Bougie burgers.
8: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
7: Oké.
8: Waarom neemde jij nu nog een burger?
7: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: De Vos Lemmes.
11: Vanavond trekt VTM met zijn logees richting gloednieuwe vakantieboerderij in Met 4 in bed. En bij VTM 2 zoekt Met Damon het een planeet verder in The Martian. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: zie het op, man. Die zon, die wordt opgegeten door de maan.
1: Die zon die wordt opgegeten door de maan over exact een week. Om 6:15 s'avonds. Op 12 augustus staat heel het land naar de zon te staren als een soort oermens die niet weet wat hij ziet. Patrick uit Locristi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Robert.
1: Hallo, jij herinnert je de vorige zonsverduistering nog, hè, van 1999. Wat was jouw reactie toen?
2: Wel overdonderend, maar het enige dat mij wel serieus is opgevallen, ja, hoe licht dat het nog is. Ook ondanks dat de zon voor 94% weg was, vond ik dat dat, ik had gedacht dat dat veel donkerder zou geweest zijn.
1: Dat het echt nacht zou zijn?
2: Ja, niet echt nacht, maar toch donker. Ja. Maar ik vond dat maar, ja, dus zo gedreven donker was het nu.
1: Dus we gaan woensdag, gaat het niet echt donker zijn dan? Want het is nu 90%. Nee.
2: Het is dat, hè.
1: Oké, en hoe, je hebt toen gekeken, wat weet je nog van toen? Was dat met zo'n brilletje dan?
2: Dat was nog een brilletje dat we waarschijnlijk ergens gratis hebben bijgekregen. Ik veronderstel dat dat in een of andere schuif hier nog wel ligt. Je kent toch wel, hè? Ieder mens heeft zo'n keer een schuif waar er wat brollen ligt.
1: Ja.
2: Ik veronderstel dat brilletje daar nog wel zal inliggen, hè.
1: Ja, dus, we zijn nu 27 jaar later en je kan uiteindelijk nog eens gaan zoeken, jouw eclipsebrilletje.
2: Ja, inderdaad. Dus,
1: dat is inderdaad iets voor in de brolschuif. Maar wat weet je nog van toen? Want ze zeggen dat je zo... Ja, je ziet dan de zon wordt... De maan zit daarvoor en dan zie je blijkbaar de corona van de zon, oftewel zo de vlammen. Heb je dat toen gezien? Weet je dat nog?
2: Nee, dat niet. Dat al, ik heb gewoon de afmeting of de rondingen gezien. Ja. En dat de maan ervoor zat, maar voor de rest... dan moet denk ik al mijn speciale rumbril kijken.
1: Oké. Okay. Dus wat ga je doen, stel dat je dat eclipsebrilletje niet meer vindt?
2: Er zijn nog wel moeilijkheden, maar het is wel gevaarlijk dat ik dat dit zeg. Met een lasbril kun je in principe daar ook naar kijken. Maar die moet wel van het juiste filtertype zijn. Dat moet zeker een waarde zijn dat is hoger dan 15, geloof ik, overziens. Het is niet, je kunt niet meer in om het even welke lasbril.
1: Ja.
2: Echt zo'n zon kijken.
1: Een zeer gespecialiseerde lasbril. Waar haal je dat? Ben je lasser van beroep?
2: Nee, ik ben geen lasser van beroep. Ik ben elektricien. Maar bij ons op track zullen we zo'n bril liggen hebben, denk ik.
1: Je hebt wel wat connecties om dat te fixen. Maar ja, je hebt ergens in je brolschuif heb jij nog een eclipse brilletje liggen, hè, Patrick. Dus misschien moet je nog eens goed gaan kijken. Waar ga je kijken naar de eclipse?
2: Ik ga gewoon thuis zijn, denk ik.
1: Oké, okay, dus, en heb je al bekeken of je een beetje een goede plek hebt? Er is nu een kaartje gemaakt door een Belg ook. Het staat op de website van HLN, kan je het vinden. Waar je kan zien van waar zijn nu de goede spots bij mij in de buurt. Wie weet is jouw tuin de perfecte plek, hè? Het zou kunnen.
2: Maar ik heb nogal een open tuin, dus ik veronderstel dat dat wel zo lukken is.
1: Patrick, heel veel plezier. 27 jaar na datum. Ja. Ga je het eindelijk nog eens meemaken. De volgende, dat is voor over 100 jaar, dat gaan wij niet meer weten.
2: Ja. Nee, denk het ook niet.
1: Denk het ook niet. Salut, Chris.

0: Kygo en Save My Love. Half acht gepasseerd, Loor. Er komt een onderzoek naar een verbod op krachtige wagens bij jongeren. Waarom is dat?
1: Vooral eigenlijk ja, voor hun eigen veiligheid en ook die van anderen uiteraard. De aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. 1 op de 7 bestuurders bij een zwaar ongeval is zelfs jonger dan 25. Dat is dan een ongeval met zwaargewonden of zelfs met doden. Daarom wil minister van Mobiliteit Krukke nu kijken of zo'n maatregel ook in ons land ingevoerd kan worden. En dan naar Oekraïne, want in Kiev zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Er zijn ook tientallen mensen gewond geraakt. Ook in Bucha viel al zeker 1 dode, al kan dat cijfer nog oplopen. Oekraïne kan zich moeilijker beschermen tegen zo'n aanvallen door een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal ook geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte dan weer in.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen. We zitten in een tweede hittegolf, maar hoe lang gaat die duren?
2: Hey, goedemorgen Robbe. Wel, dus zeker nog tot en met vandaag. Dus morgen dan waarschijnlijk iets minder. Maar, en dan komt er een einde aan die tweede hittegolf. Maar het is ongelooflijk. Maar het zou kunnen dat we vanaf vrijdag opnieuw vertrokken zijn voor opnieuw een periode met heet weer. En er dan een derde hittegolf staat aan te komen. Het is ongelooflijk, maar het blijft dus echt nog wel een tijdje zomeren. Zover ik op de weerkaarten kan kijken, zie ik toch altijd hoge temperaturen staan. En zitten ons dus vanaf het weekend opnieuw een reeks 30 graden aan te komen. Dus het is ongelooflijk. Maar dus laten we eens nog eens kijken naar vandaag. Dus vandaag temperaturen rond de 27 graden. En eerst nog redelijk veel wolken. En deze voormiddag ook hier en daar een beetje lichte regen of een paar buien. Maar aan het eind van de namiddag gaat het dan vanaf de kust opnieuw helemaal opklaren. Wel een stevige wind, een matige en aan zee vrij krachtige wind. En dan dus morgen iets minder warm. 24 graden, afwisselend zon en wolken. En dan vanaf vrijdag opnieuw zonnig en droog weer met vrijdag 25 graden, zaterdag 28 graden en zondag 30 graden en meer. En dus ook begin volgende week waarschijnlijk temperaturen rond of boven de 30 graden. En dan zouden we dus een derde hittegolf van deze zomer kunnen beleven.
0: Geen files op onze snelwegen waar je nog tijd verliest als je toch ergens iets meemaakt. Ça va, het gaat echt niet lang duren dan. Q Music.

0: Rexha. Leentje zegt, amai, ik heb het gat met de hitte. Weet je wat dan een goede plek is, Leentje? De bioscoop. 32 filmtickets. Even om een beter beeld te geven. Dat zijn 3 gevulde rijen in de cinema. En die kan jij gewoon zelf allemaal gaan vullen. 32 keer alleen of 1 keer met heel veel vrienden of familie of eender welke combinatie mogelijk, hè?
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Een experiment om te testen hoe vriendelijk de Q-luisteraar is als je de keuze krijgt tussen 32 bioscooptickets zelf nemen, voor jezelf, of je altruïsme, je liefdadigheid, je goede hart laten zien en de tickets te verdubbelen en doorgeven aan de volgende luisteraar. Stel dat dat de keuze is, en dat is de keuze ook zo meteen, wat zou jij dan doen?
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Hey, I'm Dasha at Q.

0: muziek van de Bauza, Lose Myself. Hebben ze ook live gespeeld op het tweede Sunset-concert van de zomer afgelopen vrijdag. Het is bijna kwart voor acht. En heel deze zomer lang ligt de playlist hier bij Q ook een beetje in jouw handen. Want de vijf beste zomeranthems ever, door jou gekozen, die hoor je in de Big Five. En als je denkt van, oh, ik zou daar ook graag iets aan toevoegen. Bijvoorbeeld The Summer of 69, want those were the best days of my life. Ik heb daar schoon nog op gesloten. Ik heb daar mijn lief op leren kennen. Of je wil een keer een Manu Chao toevoegen. Kan, hè? Ik noem dat Bluetooth speaker muziek. Dat is echt zoiets. Er is een tuinfeest. Iemand neemt de Bluetooth over. En dan zet hij dit op. Omdat het dan gezellig is. Kotsbeugels, maar als jij het leuk vindt, mag je het altijd doorgeven voor de Big Five. Heel benieuwd naar jouw suggesties. 32.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: 32. 32. Dat is het cijfer. Want wat zou jij doen met 32 filmtickets? Brent, goedemorgen. Nog even wachten op Brent. Die gaan we zo meteen even opbellen.

0: Saint Adist, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robben.
0: Je hebt laten weten dat jij komt om chaos te zaaien.
1: Ja.
0: Dat is al goed gelukt, want de telefoonlijn was al raar naartoe, Brent Adist.
1: Ja, de telefoonlijn.
0: Mensen zijn aan het speculeren, Brent.
2: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Er zijn mensen die denken, die Brent, die gaat dat gewoon voor zichzelf nemen.
1: Dat is verleidelijk.
0: Dat is verleidelijk, hè. Een... Kom aan, Brent, 32 filmtickets, gewoon voor jezelf. Maar... Wat zou je ermee doen?
1: Ik zou helemaal... Alleen 32 keren naar de cinema gaan.
0: Dat is ook exact wat ik ermee zou doen. En misschien af en toe eens iemand meepakken als ik zo nog wat tickets over heb. Maar inderdaad, dat is een plausibel plan.
1: Maar,
0: ja?
1: Ik heb gezegd, ik ga chaos zaaien.
0: Ja, dus je gaat niks doen dan?
1: Ik moet iets doen voor morgen.
0: Je moet iets doen, natuurlijk.
1: Nee, ik ga voor verdubbelen. Maar
0: ja?
1: Waar is het absoluut? De chaos die ik wil zaaien is een oproep naar mijn mede-Q-luisteraars. Wat als we blijven verdubbelen? Gewoon een voorbeeldje. Ja. 31 keren verdubbelen. Dat is veel, hè? Maar dat is maar 15, 16 dagen. We zitten nu al op dag 2 of 3.
0: Ja.
1: Dat is 2,1 biljoen tickets. We zorgen ervoor dat Q failliet is.
0: Ja.
1: We blijven verdubbelen.
0: Is dat echt wat jij wil? Allee,
1: niet dat Q failliet is, maar dat er chaos is. Hè. We blijven verdubbelen. Er moet ergens een vergadering geweest zijn. Deze is een goed idee. Hoe tof, er gaat iemand dat nemen op 32 tickets. En nu zijn er vergaderingen waar dat ze aan het zweten zijn. Zo'n beetje de mensen plagen. Oh my god, dat blijft verdubbelen.
0: Oké, we verdubbelen naar 64. Maar jij denkt dat, Brent. Maar ik heb altijd gezegd... Het kan ook zijn dat tickets zijn voor een arthouse, artistieke, experimentele bioscoop in Charleroi, waar je helemaal niet naartoe wil. Hè? Het kan allemaal, hè? Of een bioscoop in Bulgarije. Het kan, hè?
1: Ja, ik ga een beetje een scherpe tong hebben, maar vergeef het mij. Des te meer reden om het te verdubbelen, Robben. Je verkoopt het.
0: Allee, 64 tickets, dankzij Brent.

band die wil ons failliet. We zijn met een experiment bezig. 64 bioscooptickets die zitten nu in de pot. Ga je die voor jezelf nemen? Of ga je die nog eens verdubbelen naar 128? Dan wordt het wel heel veel, hè? Allee, dit, ik vind dat heel veel. 64 keer naar de bioscoop, jongens. Ik denk dat dat van mijn eigen loon gaat moeten komen. Ik denk dat ik failliet ben. Dit is zo'n model. I got the love.

0: schoon nummer, hè. Het is 7:05. 7:05 liever. Tom O'Dell. Vanavond op de Locusse Feest. En Tom O'Dell, die speelt denk ik geen padel. Al rijmt het wel. O'Dell, padel. Moet hij misschien openen. Padel, dat is de hype die maar niet stopt. Hè. Astern Zeemana, Mathieu Terijn, Dries Meutens, Kat Kerkhoffs. Dat zijn allemaal bekende Vlamingen die wel eens een balletje padellen. Misschien wel met jou. Want op 6 september organiseert ex-Rodeduivel Jan Vertongen het Celebrity Padel Event. Dat is een evenement waarbij jij kan bieden om padel te spelen samen met een bekende Vlaming. Hij organiseert dat natuurlijk met zijn Jan Vertongen Foundation. En dat is een goed tool dat langdurig zieke kinderen steunt. Hoe kan jij erbij zijn? Wel, een tijdje geleden kwamen Jan Vertongen en Astern Zeemana het zelf uitleggen bij Vincent Live.
1: Ik denk dat bedrijven of mensen, particulieren, iedereen kan een bod doen om op zondag een keer te padellen met mij. Dat kan 19
2: te vormen,
1: kun je wel bij zeggen.
2: Ja? Een team te vormen, ja. Dus er zijn een 20-tal BV's. De ene wel meer ervaren dan de andere. Ja. Dus dat zeggen we van tevoren er wel bij. Je moet niet denken dat je hier bij iedereen op heel hoog niveau kunt spelen. Ja. Maar het gaat meer om
0: de fun natuurlijk. Ja. Ik heb eens even gecheckt hoe het staat met die biedingen. Het hoogste bod om met Aster te padellen, €200. Zo van nog. Kan, hè. De duurste BV is momenteel Mark Koeken. Als je daarmee wil padellen, moet je meer dan €1.050 bieden. Andere opties zijn nog Raja Nainggolan. Die, ja, kan ook padellen, naast voetballen, zo blijkt. Meteor, Nina Derwaal, Matteo Simoni, hele leuke mensen om eens een balletje mee te slaan. Als jij nog wilt bieden, moet je naar de website van de Jan Vertongen Foundation gaan. Daar kan je nog bieden tot morgenavond 6:00. En kan je misschien tegen al je vrienden vertellen, ik heb ooit nog met Matteo Simoni op een padeltoernooi gespeeld. En we zijn keihard verloren of keihard gewonnen. En we hebben toen samen een tattoo gezet. Het kan met Matteo.

0: Dijon.
1: Eline uit Tongeren. Die heeft laten weten dat ze net is beginnen luisteren en dat ze niet weet of die 32 tickets nu verdubbeld zijn of niet. Eline, die zijn verdubbeld. Straks misschien nog eens. 1 over 8, nieuws bij Q krijgt van Loren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een mogelijk verbod op krachtige wagens voor jongeren. Mobiliteitsminister Krukke wil dat onderzoeken. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben, daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo. Omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
3: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
2: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel en het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draaide afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
4: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
2: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast Highland vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al wel tevreden met die uitslag.
5: We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
2: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de internationale voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. En ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
1: Er staat 1 file op onze snelwegen. Dat is op de A12 richting Antwerpen tussen Aartselaar en de Kleidalaan, Kontigse Steenweg. Daar sta je 5 minuten in de file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
0: Music. Robbe Petitjean.
1: De week, die is in 2. En dansen op woensdag, dat kan, dat is aan te raden. Zometeen Edge of Desire, een van de nummers van de zomer. Q.

0: Ja, de Bono van U2 die heeft zijn zonnebril alvast aan. Want het is een beautiful day. Hè. De zon gaat weer stevig schijnen. 7:11. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 5 augustus.
0: En katje Michou is teruggevonden. Die kat die was meer dan 2 weken lang vermist op Brussels Airport. Na haar vlucht uit Roemenië zat ze niet meer in haar transportkooitje. En dat paasje was natuurlijk in alle paniek. Hè. Dat is het allerergste scenario dat je je kan bedenken als kattenbaas. Een grote zoekactie werd op poten gezet, maar de kat bleef spoorloos. Niemand vond Michou. Maar plots hoorden werkmannen op een oud en verlaten stuk van de luchthaven ergens in de verte dit. Hoor je het? Michou. Helemaal gezond en wel. Ik denk dat het probleem is, die kat die komt uit Roemenië. En we zijn die aan het zoeken geweest in het Nederlands. Misschien zelfs in het Frans, een beetje in het Engels. Maar wat dat in het Roemeens moeten doen, dan hadden we die kat meteen gevonden. Goed nieuws voor de portemonnee vandaag, want zowel benzine als diesel zijn een stukje goedkoper geworden. Het is niet echt een zot verschil. Misschien ga je het zelfs niet merken aan de pomp. Maar kijk, alle kleine beetjes helpen. Goeie richting dus.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Om 4:30 deze namiddag zou ik toch eens langs gaan, want K3 komt langs met Oya Lele. Maar tegenwoordig ook met een nostalgische terugblik naar de zomer van toen. Bloedhete zomer van Oya Lele. Ik denk dat deze bloedhete zomer nog warmer is, dus dat ze ooit nog, neem mij nog 1 keer mee naar de bloedhete zomer van Oya Lele gaan moeten maken. Maar zwart. Voorlopig nog geen babynieuws trouwens van Marten. Dus het zal weer met Klaasje zijn. Heel veel plezier als je gaat.

0: Maya Sky, Silent Treatment, is 8:15. En Brent Artiest, die heeft er daarnet voor gezorgd dat er nu 64 filmtickets in de pot zitten van het grote liefdadigheidsexperiment. 64 bioscooptickets die voor jou kunnen zijn, gratis en voor niks. Maar je kan ze ook verdubbelen en doorgeven. Wat doe jij?
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: de Belgische rattenlieven zijn? Ik denk dat dat een lieve jongen is. Zou hij dat verdubbelen of zou hij het voor zichzelf houden? Ik denk dat hij zou verdubbelen.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Want als je de keuze krijgt tussen 64 bioscooptickets zelf grijpen... Ik ga het nog eens herhalen, hè, 64 tickets, dat is een halve cinemazaal. Dat is een heel jaar lang elke film gaan zien trouwens die uitkomt. De nieuwe Spider-Man, die kan je gaan zien. The Odyssey in IMAX, je kan alles gaan zien. Hè. De goede films die uitkomen... De matige films, je kan over elke film een mening hebben. Je kan die zelfs met heel je familie altijd gaan zien. Als jullie met vier zijn thuis. Het kan, hè? Of met je vrienden. Of met je lief. Ze hebben tegenwoordig van die love seats, hè? Dat kan je gaan doen, hè? 32 keer in de love seat. Zo helemaal van achter in de zaal in het donker. Pure romantiek, toch? 64 tickets, zou jij ze nemen? Of zou je je goed hart tonen? En die verdubbelen en aan een andere Q-luisteraar schenken? Queenie uit Tiene, hallo.
2: Hallo, goedemorgen, Robbe.
0: Het is geen simpele, hè, Queenie?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee?
2: Maar ik ga het toch kiezen voor het verdubbelen.
0: Ja, ik wou je nog over... Ga je het echt verdubbelen nu al?
2: Ja, zeker.
0: Maar ik wou je nog overtuigen.
2: Nee.
0: Je gaat dat doen.
2: Ja.
0: Jij gaat van die 64 tickets... 100... 28 tickets maken.
2: Ja, zeker.
0: Allee, Queenie, echt?
2: Ja, toch wel.
0: En niet zo toch een beetje stiekem voor jezelf. Je mag van mij nog één keer nadenken. Even.
2: Nee, die keuze was al gemaakt, dus ik blijf aan mijn keuze.
0: Oké, dus 128 tickets die zitten, dankzij Queenie uit Tiene, onthoud die naam, in de pot. Queenie, je bent nu al de held van de dag.
2: Ja.
0: En dat gaat misschien wel een hele dag zo blijven. 128 tickets. Queenie, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Voor je liefdadigheid. Want dankzij jou kan iemand anders een klein cinemazaaltje vullen. Binnenkort.

0: Het is half negen. Mensen staan massaal op voor de gekste jobs waarvoor ze de gekste voorwerpen gebruiken. Straks nog eens iemands job raden. De natuurbrand in Nederlands-Limburg, die is onder controle, hè?
1: Ja, inderdaad. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig. En de brandweer kan die van op de grond moeilijk bereiken, omdat er dus explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onder de grond liggen. En ze zouden kunnen ontploffen. Over een dik uur vliegen de helikopters van Defensie daarom opnieuw uit om het vuur van bovenaf te kunnen blussen. En dan naar de VS, want daar is mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. De politie van Los Angeles pakte een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op dat terrein. De man zit nu in de cel en het onderzoek loopt.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen. Wat brengt het weer vandaag?
2: Vandaag toch eerst veel wolken en vanmiddag kunnen er hier en daar ook een paar lichte buitjes vallen. Geen grote hoeveelheden, maar dan in de loop van de latere namiddag dan gaat het vanaf de kust opnieuw helemaal opklaren. Temperaturen vandaag rond 27 graden in het binnenland, 24 graden aan zee. En er staat toch wel een matige en aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En dan morgen dan wordt het wat minder warm, dan temperaturen rond 24 graden. En daarmee komt er ook een einde aan de tweede hittegolf van deze zomer. Maar dat is maar tijdelijk, want de dagen nadien, dus vanaf vrijdag, dan gaat het toch opnieuw opwarmen. Vrijdag gaan we richting 26 graden, krijgen we veel zon, blijft droog. En in het weekend wordt het dan nog wat warmer, met zaterdag 28 graden. Ook dan verwacht ik veel zon en zondag dan gaan we zelfs richting de 30 graden. En ook volgende week blijft het echt volop zomeren, met temperaturen van 30 graden en meer.
0: Er staan drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Schuif je 6 minuten aan. Verder op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, 5 minuten. Richting Franse grens op de E17, 5 minuten file tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. De weg is daar ook afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dorothy's Doordenker.
4: Is je leven een soep? Voeg er dan balletjes aan toe.

0: klinkt als een goede ontbijtkoek, hè? Jelly roll. Ja, zoiets met ingebakken crème. Of met confituur. Wat? Nou, goed zien. Het is 6:30. Ik wil graag weten wat jij doet van werk. Ik vind dat altijd heel interessant, maar ik wil het wel raden. Aan de hand van een voorwerp dat jij nodig hebt tijdens je job. Iets essentieels. Iets waarvan jij denkt, en gaat het nooit raden aan de hand van het voorwerp dat ik ga doorsturen. Haal de Q-app erbij, laat weten wat dat voorwerp bij jou is. Zet je job zelf er niet bij. Soms doen mensen dat. Dan heb ik er niks aan, want dan kan ik niet meer raden. Laat maar weten.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Oh.
1: Met Christophe en Dina Tersago.
3: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè.
1: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
4: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
1: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Haarlem en De Morgen. Q Music, maximum summer.
5: Q sounds better, better with you. New truck, big.

0: warm dekentje van een nummer. Dit Boston Stella Lefty. Het is bijna 9:15. En de Tom, die is al opgestaan voor zijn job, hè? Ah, ja.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Tom uit Antwerpen, hallo.
2: Goedemorgen, Robben.
0: Goedemorgen, lekker vrolijk vanochtend, zalig.
2: Ja, tuurlijk, vroeg wakker, hè.
0: Oké, sta jij altijd vroeg op?
2: Altijd.
0: Altijd voor je job, en ben je altijd zo vrolijk?
2: Ja.
0: Dat is goed, jong. Tom, je zou mij de eerste uren van de dag eens moeten zien. Dat is echt niet om aan te spreken, maar jij wel dan.
2: Ja, dat valt best bij.
0: Dat is goed. Tom, welke voorwerp gebruik jij om jouw job uit te oefenen?
2: Een kraan.
0: Een kraan. Eerste gok, ga ik meteen wagen. Ben je loodgieter?
2: Nee.
0: Is het iets dat je binnen huis vindt, die kraan?
2: Nee.
0: Nee, dus geen klein kraantje. Is het groter dan een mens, die kraan?
2: Soms.
0: Verplaatsbaar? Is het verplaatsbaar?
2: Ja,
0: is
2: soms.
0: Is het op een bouwplaats?
2: Soms.
0: Op een bouwplaats, ik weet het. Ik weet het. Ben jij kraanmachinist? Zit jij in een kraan?
2: Ah, ja, Robben, ik ben kraanmachinist.
0: Wacht, ik ga hier even van genieten.
3: Alweer een winnaar.
0: Go. Even mezelf vieren. Ik heb het bijna nooit juist, Tom.
2: Nee, ik weet het. Ik hoor het elke morgen.
0: Oh, heerlijk. Ja, ik weet het nu toevallig. Allee, omdat ik onlangs een kraan had bij mij thuis voor een werf.
2: Ja,
0: Zat nog in mijn hoofd.
2: Je hebt ze in het klein en je hebt ze in het groot natuurlijk. Hè. Ja, het kan desnoods binnen huis. Zo klein zijn ze tegenwoordig.
0: Echt? Een kraan van binnen huis?
2: Die past door de deur.
0: Allee, zot. Dan moet je mij eens doorsturen, dan had ik dat kunnen boeken om mijn tuin te onderhouden in plaats van die gigantische kraan die daar stond.
2: Ja, want ik heb vorig jaar bij een vriend van mij door de garage gereden met een klein kraantje om daar van achter in de tuin om mijn vloer te gaan uitbreken.
0: Fantastisch. Maar zit jij in een kraan of doe je het met zo'n afstandsbediening?
2: Nee, ik zit in een kraan.
0: Oké, wat een heerlijke job lijkt me dat. Hè?
2: Ik ben as we speak onderweg met spoed naar een klant in Schilde om een hoop grond te gaan verzetten.
0: Oh, zalig. Maar hoe hoog zit je?
2: Oh, nu momenteel zit ik in de kleine bandenkraan. Dat zal 1,5 meter van de grond zijn.
0: Oké, dat is niet hoog. Wat is het hoogste waarop je al gewerkt hebt?
2: Oh nee, we spreken niet over een torenkraan, Robbe. We spreken over een ruskraan of een bandenkraan.
0: Ja.
2: Wat gaat dat zijn? Maximaal 1 meter of 2 boven de grond.
0: Ja, oké. Maar ik vind dat al hoog genoeg. Dat is al goed genoeg. Maar alleen jongen, ik leer iets bij. Dus er bestaan hele kleine kraantjes.
2: En er bestaan hele grote.
0: De wereld van de kranen. Tom, fantastisch. Veel plezier met het gronduitgraven. Dat lijkt me zo satisfying om te doen. Geniet van je werkdag.
2: Soms wel. Komt goed.
0: Ja, en soms is het een beetje de sleur, hè. Maar zo gaat dat met elke job. Kunnen we niet aan doen. 9:15. Avicii.

En Opelites. En Luc die vraagt, waarom zeg je altijd TT? Is het niet TS als je het over Taylor Swift hebt? Ja nee, want TT, dat is haar koosnaam, Luc. Dat komt van Taylor. TT. Vandaar dus. De tiende vraag zo meteen. En verdien vraag 10. Die luidt, in welk Frans pretpark opende onlangs een gloednieuwe themawereld, World of Frozen? Dat is de vraag. En als jij wil meespelen, drop even verdien vraag 10 in de Q-app. Dit is Teddy Swims.

0: Zaterdag op het strand van Zeebrugge, hè. Ik hoop dat hij zin heeft.
1: Zometeen bij Robbe Petitjean.
0: Lekker fout gaan met een uur lang de meest smakelijke of wansmakelijke foute plaat in het foute uur. En wie weet is het antwoord op de 10e vraag zometeen voor jou. Het is 9:01 en nieuws krijg je van Lore.
2: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt de brandweer.
3: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is. Waardoor we het niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
2: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. En FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui. Maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
0: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Antwerpen op de E313. Liever, amai. 19 minuten tussen Randst en Mommelgem richting Franse grens op de E17. 6 minuten tussen Gentbrugge en Zwijnaar. Het is daar afgesloten. En richting Brussel op de E19. 5 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Lekker fout gaan? Laat ons dat gewoon even doen, hè. Met Joan Jett, met Jody Bernal en met La Bouche.

man ziet er tegenwoordig uit als een soort extreem foute versie van Oscar de Wolf. Je moet hem maar eens googlen. Dit is het Foute Uur en dit is een pracht van een nummer. Emilia, Big Big World. I'm a

0: Want LGBTQ sounds better with you.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Er staan twee files op onze snelwegen waar jij meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar sta je 55 minuten in de file. Richting Brussel 12 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Verdien. Vraag 10.
5: Tijdens het foute uur kan jij elke dag vraag 10 verdienen. Het antwoord op de tiende vraag, dat is de prijs die vandaag op het spel staat. Lin uit Capelle, hallo.
6: Hallo, goedemorgen.
5: Goedemorgen Lin. Ja, de tiende vraag is bekend. Ik ga ze niet nog eens herhalen, want misschien zeg ik ze straks wel tegen jou. Je hebt ze al gehoord, hè, die vraag?
6: Ik heb ze al gehoord, ja.
5: Wat denk jij dat het antwoord is?
6: Disneyland Parijs.
5: Stel nu dat dat klopt. De kans is er. Ben je daar al eens geweest?
6: Ik ben daar al eens geweest, ja.
5: Oké, maar je zou graag nog eens teruggaan?
6: Ja, inderdaad.
5: Wie neem je mee, Lin?
6: Mijn partner en mijn klein neefje, want die is daar nog niet geweest.
5: Ah, ja, heerlijk. Hè? Hoe oud is je neefje?
6: 3 jaar.
5: 3 jaar. En hoe oud is je partner?
6: Die is al 40 plus. Dus.
5: Ah, wel, maar dat is voor alle leeftijden zijn attracties die je samen kan doen. It's a Small World bijvoorbeeld, ken je dat?
6: Ja,
5: dat is heerlijk. Ja, zat, mijn stem is wat weg aan het gaan. Of zo de nieuwe Frozen-themawereld die geopend is. Let It Snow, perfect voor een 3-jarige. Lin uit Capelle. Zometeen krijg jij 10 vragen van mij die jij binnen de minuut correct moet beantwoorden. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Belangrijk om te weten, je mag niet passen. Dat kan ook niet. Je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, verdien jij vraag 10. Ben je er klaar voor?
6: Ja.
5: Lin, dit zijn jouw 10 vragen. Welk VTM-programma waarin duo's een horecazaak openen, komt dit najaar terug?
6: Mijn restaurant.
5: Hoe heet de astronautenpop in Toy Story?
6: Buzz Lightyear.
5: Welke weervrouw kondigde deze week aan dat ze zwanger is van haar eerste kind?
6: Jacob Brokken.
5: Welke Belgische stad wordt de koekenstad genoemd?
6: Antwerpen.
5: Welke actrice met een Z speelt zowel mee in The Odyssey als in de nieuwe Spider-Man film?
6: Zendaya.
5: Welk dier is het symbool van WWF?
6: Panda.
5: Naar welk Spaans eiland gaan de Venga Boys graag op vakantie volgens hun bekend?
6: Ibiza.
5: Hoe heet de school waar Harry Potter naartoe gaat?
6: Zwanstein.
5: Uit welk jaar komt iemand die vandaag 30 geworden is?
6: 1996.
5: En in welk Frans pretpark opende onlangs een gloednieuwe themawereld, World of Frozen?
6: Disneyland Parijs.
5: Oh my god, Lin uit Capelle. Hoeveelste vraag was dat? Wat zeg je?
6: De 10e vraag.
5: Dat was de 10e vraag. Het is in de pocket. Met hoeveel zijn jullie thuis?
6: Ja, met 2 met mijn partner. Beide.
5: Ja, en dan
6: maar,
5: met het neefje. Jullie gaan met z'n allen naar Disneyland. Dat wordt hier helemaal geregeld. Amai, maar jouw partner... Werkt jouw partner bij Google? Ik heb hem soms gehoord.
6: Ah, ja, dit was een collega die dat bij...
5: Oké, ik dacht dat je partner was. Werken jullie bij Google? Hoe snel was die, zeg?
6: Nee, maar wij quizzen wel eens geregeld, dus dat helpt.
5: Ja, dat helpt zeker. Met z'n allen naar Disneyland. Heel veel plezier daar, hè. Lin, goed gedaan.
6: Super, dankjewel.
5: Je hebt het keihard verdiend.
0: Morgen opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout. Q-music.

0: Cher en If I Could Turn Back Time. Misschien iets wat we ons allemaal al eens hebben afgevraagd. Wat mocht ik de tijd kunnen terugdraaien? Bij mij is het heel simpel. Bij jou misschien ook. Gewoon even terug naar de jaren 90, eind jaren 90. En genieten van Safri Duo en Play the Life.
1: Het Foute Uur.

0: Q-Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q-Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Het is 1 over 10, hier is Lore met het nieuws.
2: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt de brandweer.
3: Ik denk dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden en dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is, waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
2: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van De Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
4: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht.
2: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. En in Guatemala in Zuid-Amerika zijn zo'n 1700 mensen geëvacueerd uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In de hele regio geldt code rood. De vulkaan Fuego spuwt er sinds maandag lava en as uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen wereldwijd. 6 jaar geleden kwamen nog 215 mensen om bij een uitbarsting. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
1: De stevige file richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Wommelgem moet je een uur en 23 minuten bijtellen. Ook op de E34 vanaf Oelegem tot Ranst 16 minuten extra. Richting Brussel vertraag je ook op de E40 vanaf Bertem tot Kruinem 26 minuten. En dat zit op andere plaatsen, verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
1: Ik heb gezien dat The Devil Wears Prada 2 op Disney Plus staat. Daarin hoor je Sienna Spyro met de soundtrack.

start van je woensdag met Basto en Gregory's Team. Mijn thermostaat die werkt terug bij me thuis, maar ik heb voor de zekerheid toch alle chauffages dichtgebracht. Het was echt een oven gisteren, maar vandaag dus beter. Dit is Bruno Mars.

0: het begin van deze zomer stond hij op de mainstage van Rock Werchter. Louis Capaldi en Someone You Loved. Ook Teddy Swims, die stond op Werchter. En de man scoorde gisteren 10 op 10 in Repeat of Niet. Zometeen een nieuwe song en die gaat over je wilde kant laten zien.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Shh, luister.
4: Hey, kom op.
3: De natuur ontwaakt.
4: Oeh.
3: En daar,
4: kom op.
3: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold III, Tool Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: 20 minuten over 10, Galantis and 5 Seconds of Summer met Lighter. Een zeer goeiemorgen.
1: Repeat of niet?
0: We hebben allemaal wel een wilde kant in onszelf. De ene toont die al vaker dan de andere. Maar je wilde kant durven omarmen, daar gaat het over in de nieuwe single van Cat's Eye. Animal heet die. Cat's Eye ken je sowieso. Dat is een meidengroep uit LA. Ze bestaan uit 6 dames. En Animal werd geschreven door Ed Sheeran. Dus bij deze High Expectations. Maar wij willen vooral weten wat jij ervan vindt. En je mag nu je ongezouten mening achterlaten in de Q-app. Stuur repeat als je fan bent en niet als dat niet zo is.

de meisjes van Cat's Eye en Animal Dash Music. Repeat of niet. En daar zijn de mama's. Angela uit Stekenen, die stuurt een repeat. Mijn dochter is een hele grote fan van Cat's Eye. Ook Jolijn uit Nijlen, die zegt, staat bij ons al van de eerste dag elke dag op, want mijn zoon is grote fan van Animal. Ook Feline uit Maldegem vindt het een topnummer. Sabrina uit Oudsbergen, die is niet echt fan. Het is niet voor haar. Karine uit Tongeren heeft wel een repeat gestuurd en veel groetjes vanuit Tongeren gedaan in de Q-app. En wel, Karine, veel groetjes terug daar. Ook Stefanie komt uit Tongeren. Ze heeft ook een repeat gestuurd. Ze zijn daar duidelijk fan van de meisjes van Cat's Eye. En ook voor Silke uit Afliegem is het een absolute repeat. Dus het is zeer duidelijk. Cat's Eye komt goed binnen. Toch wat betreft hun nieuwste creatie, Animal. Je hoort die aan het einde van de dag terug bij Ulrike Douwer. Dat is rond 25 over 5.

geweldige stem van Dua Lipa. Ondertussen is het 1 minuut over 10:30. Goedemorgen, er zijn 4 files van meer dan 5 minuten. En de langste file die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost moet je een 30 minuten bijtellen. Ook richting Brussel vertraag je E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem 9 minuten bij. Op de Brusselse buitenring 7 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Ook op de Antwerpse ring moet je uitkijken richting Nederland voor obstakels op de weg tussen Sint-Annelieke-Oever en Antwerpen West. Je schuift daar 5 minuten aan. Stel dat je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar op dit moment sowieso minder dan

Freestylers en Push Up Back Your Music. Zometeen krijg je een nieuwkomer in de Q-top 40. Eentje die hoge toppen gaat scheren sowieso. Maar eerst nog Alex Warren en ook Ciantes de Hubiera Conocido. Je hoort het al, je gaat je beste Spaans mogen bovenhalen.

0: voetstappen kraken zachtjes op het hete zand. Heel even aarzelt ze, maar dan slaat ze genadeloos toe.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keitof petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you.
0: With you.
3: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Tof!
3: Met Christophe en Dina Tersago.
4: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè?
3: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
5: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
3: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Haarlem en De Morgen.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japandi.
8: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow!
10: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
11: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
10: Nu op tegels en parket. 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: vakantie huisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
2: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Deze gaat volgens mij potten breken. Hij is niet binnengekomen in de Q-top 40. Just a Little van Juste. Maximum. Onze Robbe test deze zomer de vrijgevigheid van onze luisteraars. Je kan een prijs winnen, maar je kan die ook doorgeven naar iemand anders en zo laten verdubbelen. En zo kan je wel even doorgaan. En het is zalig om te zien hoe vrijgevig onze Q-luisteraars zijn. We zijn gestart namelijk met 2 cinematickets, maar die werden constant doorgegeven en dus ook verdubbeld en verdubbeld en verdubbeld en verdubbeld. En ondertussen zitten we aan, hou je vast, 128 cinematickets. Tickets. Is toch crazy? Iemand kan er dus 128 cinematickets winnen morgenochtend. Of ze kunnen ook weer verdubbeld worden. Imagine dat we zo'n hele Kinepolis gaan kunnen afvuren. Sympathieke luisteraars, maar dat wisten we uiteraard wel. Morgenochtend bij Robbe hoor je dus of die 128 verdubbeld worden of niet.

The Verve, Back Your Music en Bittersweet Symphony. Uit het jaar 97. Ja, morgenochtend kan je bij Robbe dus 128 cinematickets winnen. Of je kan ze dus ook verdubbelen. Stefan uit Kontig heeft nog een goede tactiek. Hij zou de tickets zelf houden, maar hij zou ze delen met de vorige deelnemers die ze al verdubbeld hebben. Ten slotte hebben ze ermee voor gezorgd voor die extra tickets. En zo wint iedereen. Dat is nog een strak plan, Stefan.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds. With you.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je van Lore.
8: Goedemorgen. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
9: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme enzovoort. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
8: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was de warmste dag deze zomer. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. En een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft dat voor altijd op de maan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
7: De langste file die staat op dit moment richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 20 minuten bijtellen daar. Ook richting Brussel vertraag je E40 vanaf Sterrebeek tot Kraaijnem 10 minuten. Antwerpse ring richting Nederland. 9 minuten bijtellen vanaf Sint-Anna Linkeroever. En in de richting van Gent vanaf Berchem tot Antwerpen Centrum 6 minuten. En tussen Merksem en Borgerhout staat er een kleine file van 5 minuten. Sta je toch nog ergens anders stil, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
7: De jongens van Take That komen eraan. Eerst Sorry Papi en twee mammies. Anne-Marie en Shania Twain.

0: Ja, waar zitten die coffee lovers? Maximum. Ik vraag het omdat je vandaag ijskoffies van Nescafé kan maken hier aan het Q Beach House in Oostende. Op ons podium hebben ze een hele toog gemaakt, gezet, waar je je eigen ijskoffie op maat kan samenstellen. En de mensen van Nescafé die helpen jou daar heel graag bij. Je kan gaan voor een gewone koffie, maar ook met speciaalere smaken zoals karamel. En dan kan je ook zo kiezen welke melk je erbij doet. Ik ga bijvoorbeeld altijd voor de amandelmelk. Vind ik altijd zo een special touch hebben. En dan kan je er ook een toefje crème fraîche op doen. Het is te zien hoeveel sugar je wil. En ook zo toppings ga je er nog op doen en zo. Chocoladeschilfertjes en zo. Ik moet zeggen, ik heb ze deze zomer al getest. Die ijskoffies van Nescafé. Ik heb ze getest en ik heb ze vooral ook zeer goed gekeurd.
1: Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it

0: kwart over elf. Thomas Gray knalt door je boksen. Zometeen krijg je de nieuwe single van Lost Frequencies. En ik ben een hele grote fan, maar eerst Justin Bieber. En daar ben ik nog meer fan van.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
6: De Vos Lemmes. Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Nog steeds aan Volonté.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

Ik zou hier oprecht uren naar kunnen luisteren op repeat. Live It All van Lost Frequencies. Ja, het maakt niet uit. In de auto, gezellig thuis, in een beachbar. Zoals hier in het Q Beach House bijvoorbeeld. Ik kan het toch elke keer opnieuw en opnieuw. Het is dan ook een Q-DJ, die Lost Frequencies. Nu Jessie J.

Wanted en Next Summer. Zometeen Kendrick Lamar bij Q-Music. Maar eerst overloop ik samen met jou de files. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier extra rekenen. Vanaf Antwerpen-Noord tot Le Grellelaan. Ook richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. 9 minuten daar. Richting Antwerpen dan op de E313. Vanaf Massenhoven tot Wommelgem. 9 minuten bij. Op de Brusselse buitenring moet je uitkijken voor een defect voertuig. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Daardoor 6 minuten file rijden. Ook richting Brussel vertraag je op de E40 vanaf Sterrebeek tot Kraaienhem. 5 minuten daar. En op andere plaatsen verlies je het normaal gezien minder dan 5.

0: samen met Sia and The Greatest. Nu zaterdag is het Antwerp Pride. Stel dat je er niet live kan bij zijn, dan kan je wel genieten via de radio.
1: Zaterdag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister zaterdag namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Q. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles tot ABBA en Moussi.

0: want LGBTQ sounds better with you.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

Repeat It van Ed Sheeran en Martin Garrix. Ja, ik vind het niet super erg, maar ik vind het wel jammer. Ex-voetballer Jan Vertonghen is mij namelijk vergeten. Ja, het is geen schande, maar ja, toch, ja. Ik had het graag anders gezien, ik had meer van hem verwacht. Ja, ja, toch wel, ben ontgoocheld in Jan. Ja, een beetje ontgoocheld in Jan. Waarom precies, dat vertel ik je zo meteen.

0: Sabrina. Ja, ik ben een beetje ontgoocheld in ex-voetballer Jan Vertonghen. Johan uit Sint-Niklaas, die weet perfect waarom. Ben je namelijk niet gevraagd, Matthias, voor zijn padel-benefiet? Ah, wel nee, Johan. Op 6 september organiseert Jan Vertonghen dus een celebrity padel-toernooi, maar hij is mij vergeten. Ja, ze hebben mij niet gebeld. Ik vind het spijt. Ja, dat is heel jammer. Want ik padel heel graag. Maar mocht Jan nu aan het luisteren zijn, stel Jan dat er iemand last minute of zo uitvalt, blessure of zo, dat kan hij met de padel, dan mocht hij mij altijd bellen.
1: Dit is

Yeah. Weet je wat ik zo leuk vind aan de zomer? Je hebt verrassingen sowieso, maar je hebt ook constanten. Leuke dingen die terugkeren, zoals het Q Beach House bijvoorbeeld. En ook een jaarlijkse foto van Jana uit Koekelaren. Van haar drie prachtige golden retrievers in Spanje. Want elke zomer gaan ze op reis naar Spanje. En dan krijg ik een foto doorheen de zomermaanden van Leon, Joske en Ferre. En voilà, ik zie ze hier nu blinken op een prachtig strand ergens in Pals.

0: Mix it, hack it.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Lore.
3: Goedemiddag. Opvallend meer meldingen over geweld tijdens het WK. Dat blijkt uit cijfers van hulplijn 1712. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen ook weer af. Kasia Oezieblo van hulplijn 1712.
4: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
3: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. En een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft dat voor altijd op de maan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
2: Er zijn 7 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting Brugge op de E34. Daar is een ongeval gebeurd tussen Assenede en Nieuwburg. Reken daar op 16 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten bijtellen. Ook vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 6 minuten extra. En in de richting van Nederland vertraag je vanaf Legrellenlaan tot Burgerhout 6 minuten. En vanaf Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-West 5. Dan op de Brusselse buitenring ligt er een obstakel op de weg tussen Leonard en Wezenbeek-Oppum. 7 minuten extra daar. Ook richting Brussel vertraag je op de E40 vanaf Sterrebeek tot Kraaijnem 5 minuten. Stel dat je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Matthias van den Bulke.
2: Roy uit Neerouteren is onderweg met vrouw en kinderen richting Q Beach House. En daar heeft hij een hele goede reden voor.

om 5 uur geven ze een mini-concert op ons terras. En dan gaan ze hun nieuwe single, De Zomer van Oyalele, zeker voor je brengen, helemaal live. Je hebt trouwens geen tickets nodig voor het concert van K3. Het is volledig gratis en geheel toegankelijk. Want ja, de Beach Bar, Q Beach House, is volledig open op het strand. Dus ik zou zeggen, kom zeker af. Maar als ik jou was, zou ik wel niet te laat komen. Zorg dat je op tijd bent, zodat je zeker een goed plekje hebt op het terras. Kun je al op voorhand iets drinken. Kun je des te meer ook genieten van de meisjes van K3. Milo en DJ Licious, die zijn er al geweest deze zomer, die hoor je zo meteen.

0: Een Belgische samenwerking tussen Milo en DJ Licious. Forever Young bij Q-Music. Om 5 uur dus de meisjes van K3 live aan het beachhuis. Just remember, we're forever young. En zometeen op je radio nog zo'n Belgische topper, Henri PFR, na Glass Animals.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Tof!
3: Met Christophe en Dina Tersago.
4: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè?
3: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
5: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
3: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Haarlem en De Morgen.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah. Het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Henri PFR en zijn nieuwe single Sola. Wat een zomerhit. En je kan hem dit weekend live bezig zien, onze Henri. Nu zaterdag is hij namelijk de opwarmer van David Guetta. In Zeebrugge, op het strand daar, kan je dus ook David Guetta live zien draaien met zijn The Monolith Tour, passeert hier in Zeebrugge. Mocht ik niet naar de Pride moeten zaterdag, dan zou ik daar zijn. Sowieso. Er zijn trouwens nog tickets op de Insta-stories van Henri PFR, moet je maar eens checken. Like when you said you found

0: Deze zou ook wel passen in Robbe's Big Five van de zomer. De vijf beste zomerschijven aller tijden. Als jij ook nog een leuke suggestie hebt, dan mag je dat altijd droppen in de Q-app. Omi en Cheerleader. Ja, ik vind dat die echt zo met die trompettetjes de zomer ademt. Ondertussen is het bijna 12:30. Een hele goede middag. Er zijn 7 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat op dit moment richting Brugge. Op de E34 moet je uitkijken voor een ongeval vanaf de JF Kennedy-laan tot Nieuwburg. 25 minuten extra rekenen daar. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je vanaf Welriekende Dreef tot Wezenbeek-Oppum. Ook 25 minuten. Je moet daar uitkijken voor een obstakel op de weg. Binnenring dan tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarm. Een kleine file van 5 minuten. Antwerpse ring richting Gent vertraag je 11 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne en vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel ook 8 minuten. Richting Nederland 5 minuten bijtellen vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En richting Antwerpen staat er ook een file op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 7 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

Een iets frissere woensdag 5 augustus. Maar ik denk dat er niemand gaat klagen. Jason Derulo. We gaan eens checken hoe goed jij de hits van Q-Music kent. Guess the Summer Song. Voilà, het spreekt voor zich. Jij moet raden welke zomerhit je hoort. Guess the Summer Song. Het is heel eenvoudig. Zometeen krijg je een mini-stukje te horen uit een nummer. Als je het herkent, dan moet je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. Dat kan via het microfoontje onderaan. Dat zal je wel zien staan als je de Q-app opendoet. Vandaag gaan we richting het einde van de 90's. We zoeken een Spanjaard die getrouwd is met een hele knappe tennisster. Maar hij is ook eigenlijk een hele knappe man. Dus daar zijn hele mooie baby's uitgekomen. Herken jij de artiest en het nummer? Dan mag je het laten weten via de Q-app.

0: Peter Zandt. Heel even aarzelt hij. Maar dan slaat hij genadeloos toe.
1: Mag ik even iets vragen? Van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you.
0: With you.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
9: 'S Morgens eet ik yoghurt met granola met krekenpot. En dan om 10 uur soms dan ik in een boterham met krekenpot. Op de middag eet ik balletjes met krekenpot. En dan in de namiddag en ik in een pannenkoek of ook kremmetje met krekenpot.
10: En s'avonds dan ook krekenpot?
9: Nee, s'avonds niet. S'avonds eet ik patatjes met vlees en groentjes. En misschien een klein beetje krekenpot, ja.

0: nieuwste creatie van Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Guess the summer song.
0: Elke middag testen we jouw muzikale kennis en gaan we op zoek naar een zomerhit van misschien lang geleden, misschien ook niet. Vandaag was er eentje uit het jaar 1999. We gaan nog eens luisteren naar de opgave. We hoorden een Spanjaard die zowel in het Spaans als in het Engels zingt. En hij is ook samen met Anna Kournikova, een tennister. We luisteren naar Saskia uit Alveringen.
2: Denk dat het Enrique Iglesias is met Tonight We Can Dance.
0: Tonight We Can Dance is niet echt een titel, denk ik, beste Saskia, maar het is wel zeker Enrique Iglesias. Inge laat haar sopranenstem horen.
3: Bailamos.
0: Of zoiets, toch?
3: Let the rhythm take you over, bailamos.
0: Prachtig,
3: Enrique Iglesias?
0: Ja, het is zeker Enrique Iglesias. Vicky uit Merksem.
4: Ah, Enrique Iglesias, maar ik ken het liedje liefjes niet.
0: Allee, Vicky. Debbie uit Duffel, verlos ons.
5: Bailamos. Van prachtig. Enrique Iglesias.
0: Ja, dat is helemaal juist, beste Debbie. Debbie uit Duffel. Dus vandaar mijn verwarring. Debbie uit Duffel. Niet Deffy uit Dubbel. Had ook wel leuk geweest. Ja, esta noche bailamos. Het zou wel zijn. We keren terug naar het einde van de 90's met Enrique Iglesias en Bailamos. Goedemiddag.

0: kwart voor één. Op de Latino Vibes van Enrique Iglesias. Timmy, die stuurt via de Q-app. En Matthias, is alles nog goed met je Mimi?
1: Zeker.
0: Ja, met Mimi Vis, alles prima. Ik heb ze vanochtend nog aan de telefoon gehad. We bellen altijd in de auto. Ze zei me dat ze blij is dat het ietsje minder warm is dan de voorbije dagen. En ik kan haar voor een keer geen ongelijk geven.

Harry Styles and an American Girls. Zometeen krijg je een Belgian Girl op je radio, Jolien Roets. En ze heeft al een lastige ochtend achter de rug, want ze had een lekke band. Dus stuur ze een lief berichtje, dat gaat haar deugd toe vandaag. Maar ze gaat wel sowieso goede muziek voor je draaien, hoor.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Loren.
3: Goedemiddag. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Je hoort Roel de Kleine.
4: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op en weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
3: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voortrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots los kwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli. Dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
2: Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord. 13 minuten extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de A12 richting Antwerpen verlies je van Ekeren tot Antwerpen-Noord 5 minuten. En op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost ook 5 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten bij. Van Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Centrum komen er 5 minuten bij. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout 12 minuten. Richting Brugge op de E34 tussen Assenede en Nieuwburg 9 minuten bij door een ongeval. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
2: Ja, als je dit hoort, wil dat zeggen dat ik er geraakt ben. Maar het had echt wel niet veel gescheeld hoor vanochtend. En goedemiddag.

Gregory vraagt of ik daarnet ook zonder koffie zat voor ik wilde vertrekken. Nee. Maximum. Maar nee, gelukkig, dan was ik terug in bed gekropen, denk ik. Dan was ik hier zeker niet geweest. Nee, toen ik daarnet wilde vertrekken richting Oostende, had ik het weer zitten, hè. En het is zeker één keer per zomer dat ik het voor heb, een platte band. Nu, gelukkig is er een bandencentrale heel dicht bij ons, dus ik ben nog tot daar geraakt, op het gemakske. En er zat dus inderdaad een spijker in. De weg naar de kust ligt bezaaid met obstakels, blijkbaar. Het is echt, ik heb dat echt elke zomer wel eens een keertje voor. Mijn kantoor deze voormiddag was dus een wachtzaal die rook naar caoutchouc en slappe koffie. Maar ondertussen heb ik dat weer ingeruild voor de geur van de Zelte Zee. Een heerlijk plek hier in Oostende. Waar ook Camille trouwens graag vertoeft, dat weten we in haar circus. Dit is Nu dat je weg bent. We waren

0: Ik vertelde net dat ik in de zomer blijkbaar altijd wel eens één keer een spijker moet rijden, zoals vanochtend dus. En ik kreeg net een bericht van Kurt Rogiers, het is echt waar, van de Kurt Rogiers. En die stuurt, ik heb dat ook altijd voor in de zomer, een platte band en meestal ook tijdens mijn verlof. Kijk, dat is blijkbaar een dingetje. Alex Warren die heeft daar minder last van, maar dat is natuurlijk altijd de passenger princess.
1: Zaterdag

0: LGBTQ sounds better with you.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen. Maximum Sound. Q Music.

en Becky G. En dan deze. Edge of Desire. De zalig zomerse plaat van Jonas Blue. Maar ook vorig jaar was een goed jaar voor de zomerhit. Dit was er zo eentje. Show Me Love. Dit is Wiz the MC bij Q.

Er zijn twee heel belangrijke Justins in mijn leven. En één van die twee hoor je zo meteen na Jonas Blue. Met de zomerhit waar ik het daarnet nog over had. Eerst gaan we eens kijken hoe het gaat op onze snelwegen. 8 files waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord. 18 minuten extra. Dat komt door een defect voertuig. Op de A12 verlies je van Leugenberg tot Antwerpen-Noord 7 minuten. En van Strombeek-Bever tot Wolvertem 6 minuten. Ook daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. Op de E313 tussen Randst en Wommelgem verlies je ook nog 6 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten bij. En richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout verlies je 7 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 9 minuten extra. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Shh, luister.
4: Hoi, kom op!
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Maximum.
8: Maximum summer.
9: Q Music.

0: liefste meisje van de hitlijst. Olivia Dean, So Easy. Ze staat er precies een half jaar in deze week, dus 26 weken. Ondertussen maak ik me wel oprecht bezorgd over de financiële stabiliteit van Q-Music. Want als het zo verder gaat, dan zijn we binnen een paar dagen compleet failliet. En het is de schuld van, ja, van jou eigenlijk, van onze luisteraar. We gaan zo meteen toch eens moeten praten.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Stella Lefty, dochter van een miljardair. En nu ook zelf heel goed haar centjes aan het verdienen met haar muziek. Boston was dat deze week de sterkste stijger in de Q-top 40. Zeg, we wisten al dat de Q-luisteraars de meest vrijgevige en fijne luisteraars van de wereld waren. Dat wisten we al heel lang. Maar nu gaat het ons, vrees ik, dat die goede eigenschap van hen doen afstevenen op een collectief faillissement.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ja, we zitten in de shit. Want Robbe Petitjean die is deze week in de ochtend bezig met een experiment. Namelijk, hou je de cinematickets voor jezelf of verdubbel je ze voor een ander? En dat is uit de hand aan het lopen, want vanochtend gebeurde dit toen Queenie aan de lijn hing.
2: Het is geen simpele, hè, Queenie?
3: Nee, zeker niet.
2: Nee?
3: Maar ik ga het toch niet voor het verdubbelen.
2: Ja, ik wou je nog over... Ga je het echt verdubbelen nu al?
3: Ja, ja, zeker.
2: Maar ik wou je nog overtuigen.
3: Nee.
2: Je gaat dat doen?
3: Ja.
2: Jij gaat van die 64 tickets... 128 tickets maken.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Besef, als dat morgen dan nog eens verdubbeld wordt, dan kan er dus iemand in één klap 256 tickets scoren. Dat is bijna 5 keer per week naar de cinema gaan en dat een jaar lang. Dat is toch crazy? Ik zou cashen. Ja, ik denk dat ik zou cashen. Maar wat jij gaat doen, dat hoor je morgenochtend vanaf 6 uur in een nieuwe ochtendshow met Robbe. Nu bij Q, Robert.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
4: Goedemiddag, het nieuws van 2 krijg je van Loren.
5: Goedemiddag. Ook aan de oostkust zet de politie nu drones in tegen transmigranten. Eerder werd dat ook al aan de westkust in ons land gedaan. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig. Je hoort de politie.
6: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit de Swin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
5: Het gaat voorlopig om een proefproject. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders.
7: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op en weet ook dat die meer en zwaarder ongevallen veroorzaken.
5: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. En in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voortrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
4: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Strombeek-Bever en Wolvertem, 14 minuten extra. En op de Brusselse buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem, 6 minuten. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
4: Met duidelijke instructies nu van een Amerikaans one-hit wonder. Mondje dicht en dansen maar.

opbouw van de stage in Zeebrugge. Die is in volle gang, zag ik op de Instagrampagina van On The Beach. 35.000 mensen worden er verwacht nu zaterdag voor de Mannelid-show van David Guetta daar. Ik heb eens online gekeken en de tickets zijn schaars aan het worden. Er zijn er nog maar 95% van de tickets. Oh nee, 95% van de tickets zijn uitverkocht. Dat wilde ik zeggen. Dus als je er nog bij wil zijn, rap je. Onze Q-DJ, Harry PFR, die gaat trouwens zijn voorprogramma doen, hè? Hoe cool is dat voor hem? Die man is bezig aan de zomer van zijn leven. Nu zaterdag dus in het voorprogramma van David Guetta On The Beach. Bruno Mars heeft ook een goede zomer. Die laat Europa achter zich. En hij trekt de komende maanden naar de US. En dan vanaf januari naar Japan. I Just Might, hoor je? Na deze ras entertainer, Mr. Robbie Williams.

0: Bruno Mars. En I Just Might. Zometeen de Q-topschijf en die is ook heel erg funky. Bijou uit Kontich, die stuurt dat nieuwe nummer van de Bauza. Dat doet mij denken aan Jamiroquai. Ja, de vergelijking kan je zelf maken na Eva Max. En...
1: Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
4: Oh.
3: Met Christophe en Dina Tersago.
5: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè.
3: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
6: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
3: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen.
7: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

En daar onze Q-topschijf. Dus extra veel in onze playlist. Omdat we vinden dat ze dat verdienen. De jongens van de Bauza en Lose Myself. De week is over de helft. De kans op een slechte dag slinkt ziender ogen. Maar als je er toch last van zou hebben, weet dat je niet alleen bent.

0: Ja, van Schepdaal, Jeroen uit Dilbeek, die corrigeert mij. Die zegt, dat is toch wel Remco Evenepoel, hoor. Ja, op muzikaal vlak dan. Allee, of het zou moeten zijn dat Remco ook muziek maakt. Wie weet wat voor talenten heeft die man nog. Zometeen de dochter van een juwelier met een diamanten stem. En meteen daarna wat sunshine. Want ja, het is toch wel heel beerderwisselvallig vandaag.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt van Redigeri.
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
3: Sounds better with you.
1: With you.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
3: de Vos Lemmis.
7: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
7: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Dario G en Sunshine. Laten we eens inzoomen op de bel. Q-top 40 deze week. En dat zijn er maar liefst 10, waarvan 4 samenwerkingen. Duetten, samenwerkingen, meerdere mensen. Maxime en Babette bijvoorbeeld, een Belgisch-Nederlandse collab. Die staan deze week op 25. Je moet wel 5 plaatsen toegeven tegenover vorige week. Op 23 staat Milkshake. Met Madison, ja, eerder een Belgische groep dan een collab, maar het draait wel om Reggie en Linda. Ook zij dalen deze week zelfs 8 plekken. DJ Licious en Mark.

op 19 en dat na 13 weken. Dus we zitten met een groeiertje, nog altijd. En de beste Belg in de lijst, dat is Aaron Blommaert. Samen met de Nederlandse Zoe Levi stijgt hij door van 16 naar 12 met het zalige Terrain.

0: DJ Licious and Magic with you.
1: I miss this magic with you.
0: Met zijn vriendje Milo staat hij in de Q-top 40 op dit moment. Op 19 nu, om de dingen een beetje eerlijk te laten verlopen. Ja, we kunnen niet de ene wel en de andere niet doen. Moet ik na DJ Licious zijn maatje Milo toch ook aan de beurt laten. Hè. Dit is You Don't Know. Sometimes.

0: summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds. With you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Een goedemiddag. Nieuws van 3 uur krijg je van Niels.
3: Een goedemiddag. Aan zee gaat de politie nu ook aan de oostkust een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig, je hoort Dimitri van Damme van de politie.
4: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit de Swin, vanuit Blankenwerk hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren en we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
3: Het gaat voorlopig wel nog om een proefproject. De autoriteiten in Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook 1000 kinderen opgevangen, terwijl er maar 100 plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En de ebola-uitbraak in Congo is kritieker dan ooit, dat zegt Artsen zonder Grenzen. In amper 3 maanden tijd zijn al zeker 1500 mensen overleden. Het gaat nu al om meer dan 3600 bevestigde gevallen. En dat cijfer neemt ook elke dag nog toe. Artsen zonder Grenzen vraagt daarom meer steun om de uitbraak tegen te gaan. En dan nog het weer vanmiddag, afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
2: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem, 9 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen Centrum tot Borgerhout, 7 minuten.
1: Jolien Roets.
2: Dat het, ondanks het feit dat het wisselvallig is, al lekker druk is op ons

sorry papi, kijk mag aankomen. Deze ochtend heb ik toch dik 2 uur lang gedacht dat het dinsdag was vandaag. Ken je dat? Dat je opstaat en je bent vergeten welke dag het is. Ik hoorde ineens Robben vanochtend op de radio zeggen woensdagochtend en ik dacht, ah ja, het is al woensdag. Nu, ik was het vroeg of laat ook te weten gekomen, want het is aardig druk hier aan het Q Beach House. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ons muzikaal entertainment.

straks bij Ulrike. Ze geven een mini-concert. Dat zijn 3 liedjes ongeveer, gratis en voor niets, hier op het podium. En wees maar zeker dat de eerste fans daar al op aan het wachten zijn. We verwachten ze rond 4:30, dus kom zeker op tijd. En terwijl we wachten, kunnen we misschien al even hypen. Dit is Narcotic van Liquido.

zaterdag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister zaterdag namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles.

0: Want LGBTQ sounds better with you.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes

0: Als jij iemand bent die albums nog altijd in de juiste volgorde luistert...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dan weet je dat dit de vierde track is op Exit van Bazaar. Ooit komt er een dag.

Nancy uit Houthulst stuurt dat ze geslaagd is voor haar rijexamen. Ze is onderweg naar het gemeentehuis om haar vast rijbewijs aan te vragen. Dan weet ze nu waar ze binnenkort in de file gaat staan. Er staan er 3 op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Berchem 8 minuten extra. Op de Brusselse buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 7 minuten. En op de binnenring tussen Wezenbeek op en Tervuren-Vierarme 5 minuten trager. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Toe Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Q Music.

20 voor 4, woensdag namiddag. Wie last heeft van een middagdip? Geen nood, Bon Jovi is nog beter dan een shot cafeïne. Dit is It's My Life.

0: Straks is Ulrike de
1: Hugh op de Antwerp Pride.
0: Zij telt verder af naar de Pride in Antwerpen nu zaterdag. Ik heb er al zoveel zin in. Dat is altijd zo'n leuke dag. En jij kan nog mee op onze Q-wagen. Daarvoor moet je zeker luisteren straks. En ondertussen kan je ook luisteren naar de podcast Spot On. Dat is een podcast gemaakt door alle Vlaamse media samen. Dus ook Q-Music en VTM. Waarin queer en non-queer personen praten over fearless zijn in uitdagende tijden. Gasten in de podcast zijn onder andere Matthias van den Bulke, Dina Tersago, Daphne Achten zit erin. En Matthias haalt nog eens herinneringen boven aan zijn rode speedo. Mooie tijden. Je kan de podcast beluisteren in onze Q-app. En Ulrike, die hoor je zo meteen hier in de studio. Met bezoek van K3. De meisjes verwachten we om 16:30. Ik heb nog Maxime en Babette. Hoe dan ook.

0: music. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Niels.
8: Een goedemiddag. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit de provincie Limburg. De brand is intussen onder controle, maar het kan wel nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. En de autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. Volgens de president is de situatie onhoudbaar sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook 1000 kinderen opgevangen, terwijl er eigenlijk maar 100 plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En het is bijzonder druk aan de tankstations bij de Nederlandse grens, want vanaf vandaag kost een liter benzine bij ons zo'n 70 cent minder dan in Nederland. Ook diesel is per liter zo'n 40 cent goedkoper. Deze Nederlanders kwamen dus speciaal in België hun auto tanken.
9: Ja, is dat soms zelfs niet een ding. En ik zie allemaal Nederlanders hier dus.
10: Het scheelt een heel stuk geld. Laten we heel eerlijk zijn, het is 70 cent ongeveer met Nederland. Dus het is gewoon slimmer. Vooral wij gaan op vakantie vanavond en beginnend met een halve tank. Ik dacht, ik haal mijn eerste voordeel er alvast uit.
8: De maximumprijs voor een liter benzine 95 staat bij ons nu op €1,87. En het weer nog. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
7: En dan staan er op dit moment 4 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, verlies je een kwartier. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West is het 6 minuten langer. Richting Gent op de Antwerpse ring, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 6 minuten aanschuiven. En dan nog de Brusselse buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar is het 8 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je normaal minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
7: Bezoek van K3 zometeen en de kampkoerier van Q die is ook weer op pad. Zometeen eens checken waar hij uithangt.

0: Shakira en Dai Dai.
1: De Kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: Dat is de Kampkoerier van Q. Die zorgt ervoor dat brieven van op kamp dezelfde dag geschreven en bezorgd worden aan het thuisfront. Hij is deze zomer al bij Stella, 7 jaar op Girokamp langsgegaan in Essen. Dan op Girokamp bij Len, ook 7 jaar in Oudsbergen, Limburg. Vorige week was de Kampkoerier in Dardenne. Op avonturenkamp bij Finn, 10 jaar. Al die hun brieven zijn allemaal ondertussen bezorgd bij de ouders. Dus vandaag een nieuwe opdracht voor onze Kampkoerier. Je kan meekijken op de livestream. Liefste Kampkoerier, waar ben je vandaag om een brief op te halen?
2: Wel, ik ben uitzonderlijk dicht bij jou, Ulrike, want ik zit zomaar aan de zee in Lombardzijde. Ah. Want hier vindt een zeer speciaal kamp plaats, namelijk een nierkamp. Dat is wel degelijk het orgaan, de nierkamp, voor nierpatiëntjes. Nu, wat houdt dat precies in? Er zijn hier twee dames naast mij die dat veel beter kunnen uitleggen dan ik. Olivia en Mila, goedemiddag. Zeg eens, Mila, wat doen jullie hier?
3: Mijn zus is een nierpatiëntje en ze mochten, al de nierpatiëntjes mochten iemand uitnodigen, een vriendje. En mijn zus heeft mij gekozen voor hier mee naartoe te komen. En ja, ik vind dat heel lief van haar.
2: Ja, dat is dus een kamp helemaal speciaal op maat gemaakt voor kinderen met een nierziekte. Dat is dus wel echt heel uniek. Hier wordt voor verzorging gezorgd, hier wordt voor heel veel water gezorgd. Er staat echt een immense voorraad, dus dat is allemaal heel mooi. En het leukste van al is dat die kindjes hier allemaal gratis zitten. Dus dat is super fijn. En Olivia is ook een van die kindjes. Nu, natuurlijk zijn hier ook heel veel leuke activiteiten. Olivia, wat is eigenlijk het leukste dat je hier al gedaan hebt?
3: Naar de zee gegaan.
2: Naar de zee gegaan, dat lijkt mij heel tof, zo aan zee. Wat heb je daar dan gedaan?
3: Met zand gespeeld en met je voeten in het water.
2: Ja, dat klinkt als een enorm toffe kampactiviteit, inderdaad. Mila, jij bent zelf geen nierpatiënt, maar is het voor jou ook een tof kamp?
3: Ja, het is een super tof kamp. We krijgen super lekker eten, we doen allemaal leuke activiteiten. Het is ook een heel leuk kamp. Er zijn mensen met een groene sjaaltje, dat zijn dan verpleging. Kunnen ze 's morgens, 's middags en 's avonds hun medicijnen voor de nierpatiëntjes. En dan ja, de mensen zonder nierprobleempjes moeten dan geen medicijnen. En die doen veel activiteiten.
2: Ja, dus de spelletjes die worden hier ook wel gewoon heel goed verzorgd, zoals op elk kamp inderdaad. Zeg, jullie hebben een prachtige brief geschreven voor jullie ouders. Mag ik die alvast eventjes nemen, zodat ik die zo meteen kan brengen? Dank je wel. Zeg, daar staat dus van alles in, maar vooral naar wat jullie nog uitkijken dat er aankomt. Mila, vertel het eens. Wat zit er nog aan te komen? Waar kijk je nog naar uit?
3: Het feestje. Vrijdagavond en ja, veel leuke activiteiten doen, daar heb ik ook zin in. Ja, eigenlijk in alles wel.
2: Voilà, heb jij ook zin in het feestje op vrijdag?
3: Ja.
2: Voilà, super. Dat zijn er al twee die zin hebben in een feestje op vrijdag. Ik heb daar misschien ook zin in, dus ik vertrek zo meteen snel naar Ingelmünster om deze brief aan de ouders van Olivia en Mila voor te lezen. En dan keer ik misschien wel terug voor dat feestje op vrijdag.
0: Ah, oh, wat is dus een goed idee, Kampkoerier van Q. Altijd in voor een feestje. Alright, op naar Ingelmünster, Kampkoerier. Vertrek maar richting daar. Dan horen we jou straks opnieuw bij de mama en de papa van Olivia en Mila. Maar die twee die zijn zo schattig, ik zal ze zo opeten. Heel benieuwd naar hun brief, maar dat is dus voor later in de show. Eerst bezoek van K3 zometeen en deze Sex on Fire van Kings of Leon. Een hele goede middag.

0: for somebody else.
1: Bezoek in de studio. Dag K3.
2: Hallo.
1: Hi. Julia, Klaasje en Hanna, hoe gaat het?
2: Goed.
3: Goed.
1: Goed, ja. Zeggen ze in koor, dat hoor ik graag. Ja,
2: ja, het is een hele leuke, drukke zomer, dus met ons gaat alles top. We gaan zo lekker van plek naar plek en dat is heel gezellig.
1: Oké, wat hebben jullie zoal gedaan deze zomer?
3: Wat hebben we allemaal gedaan? Onze zomer is eigenlijk begonnen met Doornroosje. Dan zijn wij meteen met K3-land in Plopsaland begonnen. Dus dat was een hele week optreden en meet and greets en de parade. En vanaf daarna gewoon heel veel optreden. Echt overal. Wij komen zo wat overal in België en Nederland.
4: Allerlei festivals en heel veel verschillende plekken.
1: Ja, ik heb gezien dat jullie afgelopen weekend nog hebben staan zingen op een boot tijdens de Pride in Amsterdam. Hoe was dat?
3: Mega leuk.
4: Ja, dat was wel echt super cool om daar op een boot dat grote feest mee te mogen maken. Dat was voor ons echt genieten en echt uniek om daar onderdeel van te mogen zijn.
1: En jullie passen daar perfect. Alle kleuren van de regenboog wordt daar ook gevierd. Nu zaterdag is het Antwerp Pride. Wij gaan daar zijn met Q-Music, met onze eigen Q-wagen in de parade. Dus als jullie zin hebben om ooit op een rijdende vrachtwagen te zingen, je bent altijd welkom, hè? Nu zaterdag.
3: Ja, zeker. Ja, we hebben zaterdag nu wel al een optreden staan. Dus we kunnen er niet bij zijn, maar we gaan dat wel onthouden, want dat is wel mega leuk.
1: Zou jij leuk zijn? Volgend jaar.
4: Boot of een vrachtwagen?
1: We bellen nog.
4: Maakt ons niet uit.
3: Nee.
1: Dat is prima, prima. Ik heb voor vandaag een spelletje voorbereid, maar het spelletje heeft een beetje extra uitleg nodig. Dus ik stel voor dat ik het ga uitleggen na elk woord.

0: Q. Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
1: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keitof petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you.
1: With you.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
4: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Hey.
5: Q.
2: Maximum.
5: Summer.
2: Yeah.
5: Q Music.
6: Wow.

0: Dus als de microfoon aangaat, Klaasje, hè, wat doen we dan?
1: Vooral nog even doorbabbelen.
0: Absoluut. Bezoek dus van K3 vandaag in het Q Beach House. Het is heel fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn hier om een miniconcert te geven. Heel veel mensen zitten al klaar voor het podium. Al een paar uur sommigen. Dus die hebben er heel veel zin in. Maar ook veel luisteraars in de Q-app die sturen dat ze klaar zitten om mee te kijken. Dus ook daar zitten veel mensen klaar. Jullie gaan natuurlijk jullie zomersingle brengen. De zomer van Oya Lele. Wat is voor jullie eigenlijk zo'n ideale zomer? Wat moet daar zeker in zitten?
2: Oeh.
3: Oh.
2: Ja, voor mij toch veel optredens. Eigenlijk een zomer zoals deze.
3: Ja.
0: Dit is jouw zomer van Oya Lele.
2: Ja, al wel sinds ik K3 ben, hoort dat optreden echt gewoon vast bij mijn zomers. En ik vind het top.
3: Ja. Dus... ja, en het zonnetje ook wel. Toch?
2: Ja.
3: Ik vind het toch altijd leuk als de zon schijnt. Dan zit het direct goed gezien en dan voelt alles als vakantie.
0: Ja, dat is
1: en
0: zo.
1: En een pina colada of zoiets.
0: Ja. Dankjewel voor dat eerlijke antwoord nog, een glaasje. Ik heb een spelletje voorbereid. Het heet Oya Lele of Oya Nene. Dus ik ga een paar dilemma's geven. En je zegt Oya Lele als je het doet.
3: Ja.
0: En Oya Nene als je het niet doet.
3: Oké. Okay.
0: Dus eerst even een testopgave. Je hebt nog nooit een DVD van K3 gezien.
3: Oh ja, nee.
0: Jullie zijn er klaar voor. Ik hoor het aan alles. Oké.
3: Okay.
0: Hier komt de allereerste. De laatste bitterbal nemen.
2: Oh ja, nee.
0: Ja, jullie zouden dat doen?
1: Tuurlijk. Ja. Als die maar wel vegetarisch is voor mij.
3: Ah, ja.
0: Geen schaamte, I love it. Oké. Okay. De tweede. Op vakantie gaan met je schoonouders.
3: Oh ja, nee.
0: Ja. Ja, toffe schoonouders allemaal?
2: Ja.
0: Absoluut. Dan heb je een chance. Allee, dat is goed. Ja. Oké. Okay.
1: Jij niet dan?
0: Jawel. Oh. Jawel. Zeker
1: anders
0: wel.
1: Mag je dat zeggen hoor tegen ons.
0: Mag ook eerlijk zijn.
2: Ja.
0: Nee, ik zeg ook Oya Lele. Misschien moet ik meedoen eigenlijk. Oké.
3: Okay. Okay.
0: Plassen in de zee.
1: Oh ja, lele.
0: Ja, deze zomer al gedaan. Even een zwemmetje. Nee.
1: Ja. Wij toevallig samen ook.
2: Ja, samen. En ik zo, Klaas, ik ga even een paar meter verderop staan. En ik moet echt even plassen.
1: Maar toen had je zelfs mijn bikini aan. En toen heb je wel een beetje opzij geschoven. Dat weet ik nog.
0: Dus Julia, jij in de bikini van Klaasje hebt geplast in de zee.
2: Ja.
0: Oké. Wauw. Amai, super tof verhaal. Dan heb ik ook nog je vakantiekoffer meteen leegmaken als je thuis komt van vakantie.
2: Oh ja, nee. Die staat daar echt wel meestal nog 2 weken bij mij.
3: Ja, dat blijft liggen.
0: Ja.
3: Dat was al wel, maar zo al de rest, dat blijft zo liggen, toch?
0: Ja, maar dan ligt dat daar wel zo wat te stinken, hè, op den duur. Moet je dan toch niet even in de wasmachine steken?
1: De was doet ze
3: dat
1: dan
3: was wel, hè.
0: De was
3: steek ik altijd al in een zak en dat gaat er wel uit. Maar zo, ja, al de rest, dat zo nog proper is of zo.
0: Ah ja, ik snap het.
3: Weet dat niet, hè. Zo praktische dingen, dat blijft dan zo allemaal liggen, niet?
0: Ja, totdat je er echt over valt en dan misschien
3: en dan
0: een keer...
3: Ja.
0: Oké, maar jullie zijn het over het algemeen wel eens over alle stellingen. Ja. Want dat waren ze trouwens.
3: Oké.
2: Top.
0: Dus supergoed gedaan.
3: En jij met uw koffer?
0: Ik laat die ook staan, Hanna.
3: Ah,
0: ja, zeker.
3: Ja, ik zeggen, want jij
2: met
3: een beetje...
2: pipi in de zee.
1: Daar zijn wij dan ook wel benieuwd naar.
0: Tijd voor een plaatje. Jullie gaan zingen zo meteen. Handig. Ik ga jullie richting podium sturen, K3.
3: Okay,
0: dankjewel, veel plezier. Tot zo.
3: Doei. Hey.

0: Starships van Nicki Minaj, zometeen K3. Maar eerst nog eventjes de hoofdpunten van het nieuws, want Niels, er was een steekpartij in het centrum van Londen.
1: Ja, inderdaad. Volgens Britse media zijn er daar zelfs meerdere mensen neergestoken. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen wel een vrouw van 47 opgepakt, maar het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. En ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit Limburg. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. En dan heb ik nog het weer. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
0: En dan heb ik nog de files. Er staan er 3 op dit moment van 10 minuten of meer op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 21 minuten erbij. Op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd. 11 minuten extra. En op de E314 richting de grens met Nederland tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Daar is een ongeval gebeurd en moet je 10 minuten bijrekenen. Als je op een andere plek nog staat aan te schuiven, dan verlies je momenteel minder dan 10 minuten. Ja, best veel volk in het Q-Beach House vandaag. En dat heeft heel veel te maken met K3, uiteraard. Lian van Averbeke, jij staat nu op het podium. Is iedereen er klaar voor?
2: Hallo, Q-Beach House! Amai! Jullie zijn met veel, hier achteraan op het strand ook nog. We gaan misschien eens testen snel welke kant het luidst is. Laat jullie horen, terras! Ja! Wow, dat was wel heel luid. Laat jullie horen, strand! Ik zou het niet durven zeggen. Jullie zijn hier uiteraard voor maar, ja, ik zou zeggen 1 persoon, maar het zijn 3 personen natuurlijk. 3 fantastische artiesten. Normaal gezien wordt mij gevraagd om daar een woordje over te vertellen. Maar ik denk dat vandaag wel heel duidelijk is. Geef een daverend, oorverdovend applaus voor K3!
3: Hallo!

de zomer van Oya Lele van K3. Bij de zomer van Oya Lele ook veel wind is mij wel opgevallen. De rest van het miniconcert van K3 kan je blijven volgen met beeld via de livestream van Q.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Tof!
1: Met Christophe en Dina Tersago.
3: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè?
1: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
4: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
1: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen.
0: Nog steeds aan volonté.
5: This is a muscle van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Flowers van Miley Cyrus.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ja, dat is aan het gebeuren in de ochtendshow bij Robbe Petitjean hier bij Q-Music. Hij test jouw vrijgevigheid door deze week cinematickets aan te bieden. Als je aan de lijn komt, dan mag je kiezen, hou ik die tickets voor mezelf of verdubbel ik ze en geef ik ze door aan de volgende luisteraar. Vanmorgen begon het bij 64 tickets. Iedereen tot nu toe heeft verdubbeld. En toen kwam luisteraar Queenie aan de lijn.
2: Het is geen simpele, hè, Queenie?
3: Nee, zeker niet.
2: Nee?
3: Maar ik ga het toch kiezen.
2: Wacht, ja, ik wou je nog over... Ga je het echt verdubbelen nu al?
3: Ja, zeker.
2: Maar ik wou je nog overtuigen.
3: Nee.
2: Je gaat dat doen.
3: Ja.
2: Jij gaat van die 64 tickets 128 tickets maken.
3: Ja, zeker.
2: Allee, Queenie, echt?
3: Ja, toch wel.
2: En niet zo toch een beetje stiekem voor jezelf. Je mag van mij nog één keer nadenken.
3: Nee, die keuze was al gemaakt, dus ik blijf aan mijn keuze.
0: Ja, die Queenie was niet meer te overtuigen. Inderdaad, 128 cinematickets zijn dat geworden dankzij haar. Gaat iemand die claimen morgen of ook verdubbelen naar 256 cinematickets? Besef even, 256 keer kan je naar de cinema gaan. Waanzin, dit experiment. Ik vind het heel fascinerend. Als je het vervolg wil horen, ja, dan ga je morgen moeten luisteren, uiteraard. Hè?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu muziek van Criss Cross Amsterdam. Het is een nieuwe single en die heet My Oh My.

Complicated. Van Avril Lavigne. Ondertussen is de zomervakantie half weg, zelfs al over de helft, maar dat ga ik niet te luid zeggen natuurlijk. Maar ook zo de festivalzomer uiteraard. Er zijn al heel wat festivals geweest, er moeten er nog een paar toppers komen. De Lokerse feesten ook bijvoorbeeld half weg op dit moment. Pommelien Thijs heeft daar al opgetreden. En vanavond is het de beurt aan onder andere... deze Tom O'Dell, dat nummer, dat blijft toch echt een topper. Ik denk dat dat een van mijn favoriete nummers aller tijden is. En ook Oscar and the Wolf staat vanavond op het podium van de Lokerse feesten. Ik heb die band vorige zomer nog gezien op Pukkelpop. Bij een ondergaande zon, ik vond dat fantastisch. Het is altijd de moeite om Oscar and the Wolf live aan het werk te zien.

0: Turn the Lights Off van Justa.
1: You op de Antwerp Pride.
0: Ja, zaterdag is het zover, de Antwerp Pride. Je hoeft zelf totaal geen een van de lettertjes te zijn van LGBTQ+, om naar de Pride te kunnen gaan dit weekend. Iedereen is welkom. Ik ben deze week de Q-wagen aan het vullen, want er gaan ook luisteraars van Q op onze rode Q-wagen staan tijdens de parade. Je kan ons dus herkennen aan die mooie rode kleur. En de muziek natuurlijk, want Jolien Roets gaat bijvoorbeeld draaien op de wagen, dus dat wordt sowieso een feestje. Shana uit Pelt stuurt net in de Q-app dat zij haar vriendin voor de eerste keer ooit gaan afkomen. Komen kijken naar de parade. Ze heeft net een regenboogvlag besteld en die is vandaag toegekomen. En ze stuurt ook dat ze het toch allemaal best spannend vindt. Ja, dat snap ik volledig. Ik had dat ook. Toen ik daar de eerste keer naartoe ging, was ik ook wel wat zenuwachtig. Maar ik kan zeggen, dat gevoel gaat heel snel voorbij. Ik heb daar ook al elk jaar staan huilen op de Pride van ontroering. Omdat ik dat zo schoon vind dat mensen daar gewoon samenkomen en dat iedereen daar zichzelf kan zijn en dat er liefde is en acceptatie en zo zou het elke dag van het jaar moeten zijn. Maar dat voel je daar wel echt heel hard. Dat is het mooie aan die Pride in Antwerpen. Zometeen ga ik nog iemand opbellen, een luisteraar van Q, die uitgenodigd gaat worden om mee te gaan op onze Q-wagen.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
0: Goedemiddag, het is 5:00. Je krijgt het nieuws van Niels.
3: Goedemiddag. In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat meldde Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. En Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut FIAS. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar FIAS is nog niet helemaal overtuigd.
4: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
3: FIAS zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiens slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiens. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiens en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 7:00 s'avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
0: En op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. De langste file die staat op de E314 richting de grens met Nederland tussen Zolder en Park Midden-Limburg. 50 minuten extra daar. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 30 minuten. Brusselse binnenring tussen Vilvoorde Koningsloo en Diegem 21 minuten extra. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 12 minuten extra. Sta je nou op een andere plek in de file, dan verlies je momenteel minder dan 10 minuten.
1: Ulrike Douwer.
0: Zaterdag rijdt de Q-wagen door de straten van Antwerpen en jij kan er nog bij

0: Jong, oud, groot, klein, gay, hetero, bi, trans. Letterlijk iedereen is welkom nu zaterdag op de Antwerp Pride. Q-Music gaat er ook zijn.
1: Q op de Antwerp Pride.
0: Met onze eigen Q-wagen tijdens de parade. Jij kan daar opgaan, op die Q-wagen, samen met ons. Wil jij kans maken op zo'n plekje voor jezelf en je plus one? Je kan je nog altijd inschrijven. Je doet dat via de Q-app of qmusic.be. En wie dat heeft gedaan, is Karen uit Hemiksem. Dag, Karen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Eerst en vooral bedankt om je in te schrijven. Bij deze sta je mee op onze passagierslijst van onze Q-wagen. Wie moet er met jou meekomen als plus one?
2: Mijn man gaat meekomen.
0: Oké. Mensen die vertellen soms over hun coming-out, bijvoorbeeld bij hun ouders, dat dat soms spannend is om dat te vertellen. Jij staat aan die kant van de ouder, want het is jouw dochter die jou heeft verteld dat ze zowel op jongens als op meisjes valt. Hoe voelt dat dan voor jou als mama op zo'n moment?
2: Het eerste moment was raar, want wij hadden dat helemaal niet zien aankomen. Maar ja, dan hadden we eerst zoiets van, ja, we zien wel. Maar na een relatie van 3 jaar met een jongen, heeft ze dan effectief een meisje leren kennen, waar ze ondertussen 3 jaar mee samen is. En okay. Ze zijn heel gelukkig samen, dus...
0: Ja. En heeft dat voor jou dan eventjes geduurd om dat te accepteren? Was het een kwestie van, ik moet daar gewoon even aan wennen, dat het nu anders is? Of hoe voelt dat dan, ja?
2: Het was gewoon even wennen. Ja. Het ging eigenlijk, ja, wij zijn er vrij open in, dus dat was geen probleem. Maar ja, het is eventjes wennen dat er ineens een schatje is, dat een meisje is. Maar het wel.
0: Ja, dat snap ik. Het heeft ook voordelen, hè? Toch? Twee meisjes in huis?
2: Ja, wel, eigenlijk wel. Ja, en eigenlijk zijn ze veel rustiger samen. Dus voor ons is het eigenlijk alleen maar voordelen momenteel.
0: Ja. Maar jouw dochter voelde wel, ik kan dat thuis wel gaan vertellen. Want ja, je hoort natuurlijk ook andere verhalen, hè?
2: Ja, ik zeg het, ze had eerst een vriend en dat ging zo iets minder goed. En dan zei ze zo ineens, ah ja, by the way, ik ben bi. Ja. Dat was eventjes schrikken, maar ja, ze heeft dat wel inderdaad strikt kunnen vertellen.
0: Ja, ik stel me dat dan zo voor dat dat echt zo tussen de soep en de patatten is. Zo van, ah ja, by the way.
2: Tussen de soep en de patatten.
0: Ah, dat is ook echt zo.
2: Ja, tussen de soep en de patatten, ja.
0: Een onvergetelijke soep was dat. Ja.
2: Zo is ze wel.
0: En word je daar nu ook door andere mensen vaker op aangesproken of gecorrigeerd of zo? Bijvoorbeeld mijn mama, ja, die moet nu zo zeggen van, ah, maar nee, ze heeft een vriendin en geen vriend. En, allee, dat je dat soms zo moet uitleggen wel.
2: Ik zeg altijd met haar vriendin, er is nog niet zoveel. In het begin was het wel even wennen hoor, want ze werkte dan bij ons ook als student en dan zo'n paar collega's van, oei, wist jij dat? Oei, dat had ik niet verwacht. Maar eigenlijk nu, ze zijn ondertussen bijna 3 jaar samen, denk ik.
0: Ja.
2: En het is gewoon, allee, nou...
0: Ja, het went. Dat is eigenlijk de conclusie.
2: Ja, sowieso. Ja,
0: en het is ook gewoon eigenlijk, zo hoort het te zijn.
2: Ja, voilà.
0: Voilà. Dus wat is voor jou dan de reden om nu zaterdag mee te willen gaan naar de Pride?
2: Wel, wij hebben vorig jaar dus met haar en enkele vriendinnen meegegaan langs de zijlijn. En dat was eigenlijk een heel toffe sfeer, dat je inderdaad iedereen ziet, zo vol liefde, vol amusement. En ik hoorde dan de oproep en ik dacht, wie niet waagt, niet wint. En het zou ook leuk zijn om op die manier eens mee te kunnen gaan.
0: Absoluut, en je bent super welkom, je bent erbij.
2: Ja,
0: maar dus wat gaat jouw dochter dan doen? Want je pakt je man mee, zei je.
2: Ik wou eerst de dochter meenemen, maar zij wil aan de zijlijn heel de stoet bekijken. Dus ze is er sowieso ook.
0: Ja, oké. Ze wil dat met haar...
2: Ja, oké.
0: Prima. Jij klinkt als een fantastische mama, Karen. Dus ik ben heel benieuwd om jou nu zaterdag in levende lijven te ontmoeten. Ik zou zeggen, trek iets kleurrijk aan. Maar als je dat niet wil... Je mag ook voor zwart gaan. Als dat jouw persoonlijkheid is, mag zeker ook. Goed, tot zaterdag.
2: Tot zaterdag.
0: Dit is Miles Away van Offenbach. Ik begin zo kriebels te krijgen, echt, hè, voor zaterdag.

0: van Offenbach. Jente uit Hatert die vraagt nog in de Q-app. Hoe kan je meelopen met de Pride in Antwerpen? Kan je nog deelnemen? Je kan sowieso meelopen, hè, in de parade, dat kan je sowieso doen. Of je ergens installeren langs het parcours. En dan vanaf 4 uur begint er ook nog een festival op de Scheldekaaien, waar verschillende Q-DJ's ook nog gaan draaien. Dus er gaat gedanst worden van 's middags tot 's nachts. Ook dat is de Pride. Een feestje mag er ook zijn. Hè. Pablo uit Hamme die stuurt nog: Ulrike, mag ik mee op de wagen? Ja, je mag mee op de wagen, maar dan moet je eerst inschrijven via Qmusic.be. Of de Q-app. En wie weet, dan bel ik je morgen of overmorgen nog op met het goede nieuws dat jij mee kan.
1: Zaterdag trekt de Antwerp

0: LGBTQ, want LGBTQ sounds better with you.
1: Tede Vos.
2: Ja, Limmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Limmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Limmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: It's the first time van Damiano David.
1: Repeat of niet.
0: Sinds gisterenavond zit er een nieuwe song in Repeat of Niet van Cat's Eye, de girls band. Die ken je misschien nog wel van dit nummer. Gabriella La La, dat was een hitje, een paar maanden, misschien al zelfs een jaar geleden, als ik het mij goed herinner. Het is dus een girlsband, zoals ik al zei, een beetje zoals de Spice Girls van vroeger, maar dan met z'n zessen. Hun nieuwe single heet Animal en Ed Sheeran heeft eraan meegewerkt, heeft eraan meegeschreven aan de lyrics. Dus ik ben heel benieuwd, wat doet deze Animal met jou? Is het een repeat of een niet? Je mag dat nu laten weten in de Q-app. Waarom precies ook? Dat is ook belangrijk.

0: Animal van Cat's Eye in Repeat of Niet.
1: Repeat of Niet.
0: Ja, ik heb mezelf toch al betrapt op zo'n klein dansje meedoen. Dus ik voel de vibe wel, maar voel jij het natuurlijk? Stefanos uit Genk die zegt Repeat is wel een goede single. Shawnee uit Lievegem die stuurt Repeat, wat een banger. Ellen uit Herentals, Repeat, absoluut. Mijn dochter is er grote fan van. We gaan ook naar hun concert in september in de Afasdom. Frank uit Willebroek, Repeat, van in het begin bunker op. Jasmin uit Haag heeft ook een repeat gestuurd. Thomas uit Heist op den Berg ook een repeat. Het geeft Pussycat Dolls vibes. Pussycat Dolls vibes. Ja, ik snap het, ja. Misschien zijn zij zo de opvolgers, opvolgsters van de Pussycat Dolls, wie weet. Vanavond hoor je het nummer opnieuw bij Lian van Averbeke rond 20 over 9, want het is een duidelijke repeat.

0: Fleming en Meteor. Brengt ons vlotjes tot bij de hoofdpunten. Het is 5:30 op dit moment. En Niels, een steekpartij in het centrum van Londen.
1: Ja, inderdaad. Er zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden, maar het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. En als je nog zo'n eclipsebrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiens slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiens. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiens en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7:00 s'avonds.
0: Yes. En dan, normaal gezien aan de telefoonlijn, maar vandaag in levende lijven in het Q Beach House, weerman Jonas. Hallo.
2: Hey, hallo, dag Rieke.
0: Ah, zo ziet jij eruit in Techt.
2: Ja.
0: Nee, dat is niet waar, dat is een grapje. Hoe bevalt het Q Beach House?
2: Heel goed, heel goed. Heel druk ook hier, echt gezellig druk. En het is mooi weer, dus dat is altijd aangenaam.
0: Voilà, absoluut. Ja, de drukte heeft ook wel iets te maken met K3, die er net was. Ik weet niet of je dat nog net hebt kunnen meepikken.
2: Nee, dat hebben we net gemist.
0: Ah, tjie. Ja, straks op de socials van Q. Ga je dat zeker kunnen herbekijken. Nee, leuk dat je er bent. Natuurlijk, ja, ik ga het weerbericht aan jou vragen, hè, toch?
2: Ja, ja. En dat ziet er goed uit. Het blijft gewoon zomer en ook de komende dagen. En ook vanavond nog. Nu is het hier aan zee al heel mooi opgeklaard. En die brede opklaringen die trekken ook geleidelijk aan richting het centrum en het oosten van het land. Overal ook droog weer vanavond en vannacht. En het gaat toch nog eens wat beter gaan afkoelen. We gaan naar minima rond 14 graden. Ook nog een stevige wind. Dus dat is toch het moment om de ramen en de deuren eens goed open te zetten en het huis eens goed te verluchten.
0: Alright, ik blijf dat zot vinden dat je dat gewoon met je blote hoofd aan toen zijt. Hè. Dus vooral, hij heeft geen papier vast of zo. Hè. Dit komt er allemaal zo uit.
2: Ja,
0: de komende dagen, wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, morgen iets minder warm. Dus morgen hier aan zee 21 graden, in het binnenland 24, misschien lokaal nog 25 graden. Maar in Ukkel bij het KMI gaan we morgen geen 25 graden meer halen. En daardoor komt dan de tweede hittegolf van deze zomer ten einde.
0: Ah ja.
2: Maar dat betekent niet dat het gedaan is met die hete zomer.
0: Ah nee.
2: Integendeel, want de dagen nadien gaat het opnieuw opwarmen. Dus vrijdag gaan we toch opnieuw richting graad of 27, krijgen we mooie zonnige periodes. En aan het weekend ziet er opnieuw zeer zomers uit. Dus zeker zaterdag, ook met de Pride in Antwerpen, gaan we heel veel zon krijgen. Gaan we richting 28 graden. Misschien zelfs lokaal al 30 graden. Weinig wind ook. Dus dat wordt echt een op-en-top zomerse dag. En zondag dan waarschijnlijk op de meeste plaatsen tropische temperaturen met 30 graden. Misschien nog net iets meer. Maar dan zou in de loop van de dag wel de kans op een lokaal warmte-onweer kunnen vergroten.
0: Oké, super. Dankjewel, weerman Jonas. Wat ga je hier nog doen in Oostende?
2: We gaan nu eerst hier nog een terrasje doen op het Q Beach House en dan nadien gezellig nog iets eten op de dijk.
0: Oh,
2: dus
0: heerlijk.
2: We gaan er nog van genieten vanavond.
0: Ah wel, geniet ervan. Dankjewel om eventjes langs te komen.
2: Graag gedaan.
0: Salutjes. Op dit moment 11 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 21 minuten erbij. Tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 17 minuten extra. Op de binnenring van Brussel tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe is het 8 minuten aanschuiven. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 18 minuten. Dan de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum daar 12 minuten extra. Richting Antwerpen op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 8 minuten extra. E19 tussen het USA en Antwerpen-Zuid 7 minuten. E17 richting de grens met Frankrijk tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden 7 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 7 minuten extra. En dan nog als laatste op de E314 richting de grens met Nederland tussen Zolder en Houthalen-Hellichteren 6 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Ulrike Douwer.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ondertussen heb ik een update.
1: De kampkoerier.
0: Over de kampkoerier van Q. Hij heeft mij ondertussen laten weten dat hij gearriveerd is in Ingelmunster bij de mama en papa van Olivia en Mila. Het zijn zusjes die deze week op kamp zijn. Het is een speciaal kamp voor nierpatiëntjes, zoals Olivia is. En Mila is dus de zus die mee mocht als plus one. Ze hebben samen een brief geschreven over hun avonturen daar op kamp voor mama en papa. En de kampkoerier van Q gaat die brief zometeen voorlezen aan de voordeur.
1: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Vanavond trekt VTM met zijn logees richting gloednieuwe vakantieboerderij in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 zoekt Met Damon het een planeet verder in The Martian. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: De Bouwsa vorige week vrijdag nog op het podium van het Q Beach House. En deze week onze Q-topschijf.
1: De Kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: Geen enkele brief van op kamp komt nog te laat toe, dankzij de Kampkoerier van Q. Hij was aan het begin van de show bij Olivia en Mila, twee zusjes die samen op nierkamp zijn. Dus een kamp speciaal voor nierpatiënten, zoals Olivia is. Dus ik denk dat de ouders sowieso super blij gaan zijn met de brief. Kampkoerier, ben jij klaar voor de levering?
2: Wel, het is mij gelukt. Ondanks een hele drukke baan die ik hier moet trotseren in Ingelmünster, ben ik er wel degelijk geraakt. En ik sta hier nu dus aan de deur van de ouders van Mila en Olivia. En het is hoog tijd dat ik eens ga aanbellen. En ik hoop dat ze thuis zijn. Want anders is mijn kampkoerierservice natuurlijk voor niets als de ouders niet thuis zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar
0: spannend.
2: Ik hoor toch beweging. En de deur gaat open. Goedemiddag, kom maar eventjes naar buiten. Hallo, goedemiddag, goedemiddag. Kom er eventjes bij staan. Ja. Ik ben de Q Kampkoerier. Goedemiddag. Weten jullie wat ik kom doen?
3: Ja, ik weet het, ja.
2: Brief afgeven, maar dat is niet alles wat ik doe natuurlijk. Ik ga hem vooral ook voorlezen. Zijn jullie daar klaar voor? Het is heel wind. Dag, lieve mama en papa. Het is hier super lekker weer en het is super lekker eten en we doen ook super leuke activiteiten. En we gaan nog veel leuke spelletjes doen. We zouden thuis graag alles vertellen, maar we zullen al iets verklappen. We gaan donderdag naar het rusthuis. We zijn al naar het strand geweest en we zijn met onze voetjes in het water geweest. Oh ja, mijn groep is heel lief. Het allerleukste vonden we wel het strand. Groetjes, Mila en Olivia. Schoon, hè?
4: Heel schattig, heel schattig.
2: Zeg, ik heb nu wel een heel lange brief gelezen, maar ik zie nergens dat ze jullie missen.
3: Ja, klopt. Ik schrik er een beetje van.
2: Is het gemis langs deze kant wel groot?
4: Heel groot, heel groot. Ja.
2: Ja, dat is jammer, maar kunnen jullie zo niets vinden om de week dan te vullen?
3: Ja, dat kunnen we wel, maar het is toch voor de eerste keer loslaten. Ja, in haar geval, dus ook blij dat ze zich amuseren.
2: Ja, ik kan het geloven, want natuurlijk, ja, jullie moeten voor Olivia heel veel zorgen. Hoe is dat voor jullie dat jullie eigenlijk een weekje lang het vertrouwen in die mensen kunnen leggen om eigenlijk een week die zorg over te nemen?
4: Ja, het is een stukje loslaten, dat er toch vertrouwen naartoe komt. En ja, proberen te genieten van de rust, zal ik zeggen. Maar toch ook blij zijn dat ze terug zijn.
2: Ja, zaterdag, als ik mij niet vergis, komen ze terug. Maar tot dan moeten jullie het doen met brieven. En dan ben ik heel blij dat ik deze brief vandaag heel snel tot bij jullie heb kunnen brengen. Als jullie mijn service een aantal sterren zouden mogen geven op 5, hoeveel zou dat dan zijn?
3: Sowieso 5, hè.
2: Voilà. En voor u ook, mevrouw?
4: Zeker 5.
2: En dat zijn dus weer 10 sterren, hè, Ulrike, je hebt het gehoord. De Q Kampkoerier Service, het laat niet los in feite. 10 sterren alweer en ik ben zeer gelukkig.
0: Dat is ongelooflijk, 10 sterren. Waar haal je dat nog? Bedankt voor jouw service en een veilige terugrit naar huis.

0: Vroeger in de speeltuin was ik 100% dat ene kind dat in een tunnel ging gaan zitten en tegen de andere kindjes zei: je mag alleen maar passeren als je het wachtwoord weet. En dat was mijn wachtwoord: hotten tot een tentoonstelling of zoiets. En nu, meer dan 20 jaar later, doen we eigenlijk gewoon hetzelfde op de radio.
1: Het wachtwoord.
0: Ik heb een wachtwoord opgeschreven. Het is één woord en jij mag dat proberen kraken. Door vragen juist te beantwoorden kan je tips verdienen over het wachtwoord. En als het je lukt om het woord van vandaag te kraken, dan krijg je van mij een set Q-cocktail of mocktailglazen. Je mag kiezen. Dus als je wil meespelen, dan mag je nu in de Q-app sturen wachtwoord. Dus het woord wachtwoord sturen in de Q-app om mee te spelen met het wachtwoord. Ja, zo zit het in elkaar. Dan krijg je van mij nog All the Things She Said van Tatoe. Hele goede avond.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Goedenavond, het is 6:00. Je krijgt het nieuws van Niels.
4: Een goeie avond. In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat de vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut FIAS. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar FIAS is nog niet helemaal overtuigd.
5: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
4: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En er nog sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit van 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Nieuwia Doma eindigde als derde. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
3: En op dit moment 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum is het 14 minuten aanschuiven. Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Porgerhout ook 14 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten extra. Dan op de E34 richting Antwerpen tussen Oud-Turnhout en Turnhout-West 12 minuten erbij. Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 12 minuten. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem daar is het 7 minuten langer. Dan nog 1 file die staat op de E17 richting de grens met Frankrijk tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden. Daar komen 7 minuten bij. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je normaal minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
3: De week is in twee gekraakt en jij mag zo meteen mijn wacht

0: Ja, subtiel is toch niet mijn ding, hoor. Iemand heeft het blijkbaar gezien dat ik het wachtwoord aan het noteren was. Dat was op beeld te zien. Potverdekking.
1: Het wachtwoord.
0: Kira uit Evergem, goedenavond.
2: Goedenavond, Ulrike.
0: Hallo, heb jij het mij zien noteren of ben je niet aan het meekijken op beeld?
2: Helaas niet normaal de hele dag, maar nu zit ik net in de auto.
0: Oké, dan hebben we wel fair play zo meteen. Hoe komt het dat je in de auto zit?
2: Ik ben onderweg om mijn dochter af te zetten op het Kazoo-kamp. Wij vertrekken voor 10 dagen naar Spanje.
0: Oh, heerlijk. En hoe oud zijn de dochters?
2: De jongste is bijna 13 en de oudste is 14 jaar.
0: Ah ja, want ik wou zeggen, is dat dan een feestvakantie zo de allereerste keer? Woe, naar Spanje zonder de ouders? Maar dat is misschien nog een beetje jong.
2: Waarschijnlijk.
0: Ah, toch? Oké, 13 jaar. Ja, let's go. Alright. En vind je dat spannend dat ze zo lang gaan weg zijn?
2: Het is niet de eerste keer dat ze meegaan, maar het is wel de eerste keer dat ze zo ver gaan. Dus het is wel een beetje spannend, maar
0: ja.
2: Goeie hoop in.
0: Ja. Zeg, wat gaat de mama doen als de kids van huis zijn?
2: Een beetje rusten, denk ik. Want het was hectisch met die valise maken en zo. Maar ik heb natuurlijk mijn jongste zoon ook nog bij mij. Dus een beetje quality time.
0: Ah ja, die heb je niet weggestuurd dan?
2: Nee, die blijft liever thuis.
0: Oké, super. Kijk, misschien wordt jouw zomer zo meteen een beetje beter dankzij een set Q-mocktail of cocktailglazen. Heb je zelf een favoriet drankje?
2: Ja, dat is een Aperol Spritz.
0: Oké. Maak je dat zelf?
2: Nee, mijn vriend maakt de allerbeste Aperol Spritz. Dus nee, ik maak ze nooit zelf. Ja.
0: Allee, amai, je wordt er altijd bediend door jouw vriend.
2: Oh ja, zeker.
0: Oh, ah wel. Zeg, uit zo'n Q-cocktailglas, dat zou nog wel smaken, denk ik. Hè? Maar je moet ze eerst verdienen, liefste Kira. Ik ga jou 3 vragen geven uit de actualiteit van vandaag. En dan antwoord je juist, hopelijk, op die vragen. Dan krijg jij een tip over mijn wachtwoord van vandaag. Are you ready?
2: Ja.
0: Oké, top. Hier komt vraag 1. De voorzitter van de FIFA ligt onder vuur. Allang eigenlijk, want tijdens het WK heeft hij gebeld met Trump. En nu ook omdat hij privé-investeerders WK-aandelen wilde laten kopen. Vandaag heeft hij een crisisvergadering bij elkaar geroepen van de Wereldvoetbalbond. En nu komt de vraag, hoe heet de huidige FIFA-voorzitter? Zijn achternaam is voldoende.
2: Infantino.
0: Hopla, vlotjes. Jij verdient een eerste tip over mijn wachtwoord en dat is iPhone. Vraag 2. In welk VTM-programma openen verschillende duo's binnenkort in Mechelen, Oostende, Halle, Hasselt en Gent een restaurant? Hoe heet dat programma exact?
2: Mijn pop-up restaurant.
0: Ah, bijna. Dat was vroeger zo, als ik het mij goed... Het is nu gewoon mijn restaurant.
2: Ah.
0: Nee, bijna. Kan ik niet goedkeuren. Voorlopig geen tweede tip, maar misschien wel een derde. De lingerieafdeling van de Inno in Antwerpen heeft last van ongedierte. Welk soort ongedierte zijn ze daar nu aan het proberen bestrijden?
2: Vlooien.
0: Ja. Je hebt het duidelijk gelezen vandaag dat daar iets aan de hand was.
2: Ja, mijn dochter heeft het nog gezegd.
0: Is het waar? Ja. Ja, ik hoop dat dat daar in orde komt, want het is wel een beetje vies. Maar goed, wat is het wachtwoord? Ah nee, ik moet nog een tip geven, sorry. Tweede tip is René Magritte. Dus je hebt iPhone en René Magritte. Wat is het wachtwoord van vandaag? Het is een beetje cryptisch. Ja, een beetje cryptisch denken.
2: Bolletje, geen idee.
0: Nee.
2: Appel.
0: Ja, het was appel. Allee, appel. Kira. Allee, tjie.
2: Oh, nee. Appel.
0: Ik ga een voorstel doen, Kira. Ik ga jou in plaats van een set Q-cocktail of mocktailglazen, ga ik jou 1 glas opsturen.
2: Dat is
0: oké. Is dat oké? Kunnen we daar een deal mee maken?
2: Ja,
0: oké, dat is keigoed. Ja. Zeg, geniet er wel een dag wel om mee te spelen. En tot de volgende keer. Salut, Kees.
2: Deze
1: hit is nieuw bij Q.
0: In Your Eyes van Alesso en One Republic is dit bij Q.

In Your Eyes van Alesso en One Republic. Ja. Mijn wachtwoord van vandaag was appel. Ik had het hier neergeschreven, iedereen had het eigenlijk al gezien. Ja, meekijken was. En de tips, iPhone, want ja, dat is het logo van iPhone. René Magritte van het bekende schilderij met die groene appel. En de derde tip was nog Sneeuwwitje. Dus dan had ze het waarschijnlijk zeker geweten. Maar kijk, toch één glas opgeleverd. Zo kan het ook. Q Music. Q. Maximum Summer. Q Music.

0: Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper. Dat blijft toch een fantastisch nummer, hè, elke keer als je het hoort. Dat denk ik, potverdikke, moeten we vaker draaien, Becky. Je hebt het waarschijnlijk wel gelezen en gedacht, moh, allez. Een van de koningskinderen is DJ en heeft een nummer gemaakt. Dus iedereen praat erover, het staat in de krant en zo. Maar heb jij al geluisterd? Want ik besefte ineens vanmorgen bij mezelf, ik heb dat eigenlijk nog niet gehoord, dat nummer van een van de prinsen. Dus ik stel voor dat we dat samen doen, zo meteen.
1: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

Homewrecker van Samber. Ondertussen heeft DJ Vintrix zijn eerste solonummer gelost. En ja, wie is die DJ Vintrix? Dat is onze prins Emmanuel. Het is het derde kind van koning Filip en koningin Mathilde. Die is dus effectief zijn DJ-carrière serieus aan het uitbouwen. Hij meent het echt. Zijn nieuwste nummer heet Wonder. En we gaan er samen eens naar luisteren, naar een stukje.

Ola zeker. Nog even de beelden. Ja, ja, ja. Echt complete waanzin eigenlijk wat hij aan het doen is. Op Instagram laat hij weten dat hij super dankbaar is voor alle steun en alle berichtjes. Het is de start van een fantastisch avontuur en hij is dankbaar dat we hem daarin volgen. Dat is zeer graag gedaan, Emmanuel. Ik ben heel benieuwd wat koning Filip en koningin Mathilde daarvan vinden van zijn nieuwste creatie. Dat weet ik eigenlijk niet. Als ik ze zie, dan zal ik ze vragen. Maar dus ja, wie weet staat hij ooit op Tomorrowland of zo. Hè? Het zou zomaar kunnen. Ik denk dat hij dat wel leuk zou vinden. Maar ja, het protocol en zo, ja, dan weet ik niet hoe dat precies zou werken.

0: En nu, zaterdag, ga je dit zeker horen. Tijdens de Love is Love 40, tussen 4 en 7 zaterdagnamiddag, de 40 nummers van queer of queer-friendly artiesten, zoals Katy Perry uiteraard met haar I Kissed the Girl. Het is 6:30 en Niels, een dodelijk ongeval gebeurt in Bredene.
1: Ja, inderdaad. Daar is een voetganger om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door de kustram. Dat bevestigt de politie. Die onderzoekt wel nog wat er daar precies is gebeurd. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. De trambestuurder die is in shock en wordt opgevangen door een speciaal team. Door het ongeval is het tramverkeer verstoord en rijden er vervangbussen. En dan heb ik nog sport, want in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit van 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Die behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Nieuwia Doma eindigde als derde. En het weer nog. Vanavond en vannacht klaart het overal op. Minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden.
0: Yes. Op dit moment 5 files op onze snelwegen nog van 5 minuten of meer. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 13 minuten extra. Brusselse Buitenring tussen Sint-Tevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten erbij. En tussen Strombeek-Bever en Jette 5. Antwerpse Ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout is het 6 minuten langer. En dan nog op de E17 richting de grens met Frankrijk tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden 5 minuten extra. Sta je dan toch nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je momenteel minder dan 5 minuten.

0: Stargazing van Miles Smith.
1: Hot. Or cold.
0: Het is tijd om kleur te bekennen, alhoewel ja, eerder temperatuur bekennen, want ik heb weer een onderwerp vandaag en jij bepaalt de temperatuur. Vind je het nog altijd hot, dan stuur je hot. Vind je het cold, vind je het passé. Doe je het niet meer, dan stuur je cold. Zo simpel is het. Het onderwerp van vandaag, dat is fooi geven op restaurant. Stuur maar in de Q-app. Doe je dat vaak, dan stuur je hot. Doe je dat niet meer, en wat is dan de reden, dan stuur je cold.
1: Alles zit mee. Je lijf glimmend van de lotion in de zinderende zon op het strand.

0: Maar dan slaat hij genadeloos toe.
1: Maar ik even iets vragen van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better.
3: Sounds better with you.
0: With you. Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
4: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
0: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Smartphoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

0: Shakira, Shakira. And hips don't lie. Dat was al zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer hot.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Maar wat denk je van het volgende onderwerp van vandaag? Fooi geven op restaurant, is dat zeer hot? Dan ben je team hot als je dat doet, uiteraard. Doe je dat liever niet of doe je dat niet meer? Dan ben je team cold. Dino uit Melle die heeft gestuurd. Hot, ik doe dat altijd om fooi te geven waar je goed en vriendelijk bediend wordt. Vicky uit Merksem die zegt. Hot, altijd doe ik dat. Dat is het enige wat ze nog hebben dat niet moet aangegeven worden bij de belastingen. Cindy uit Nienhoven. Fooi, ja, enkel als het lekker is geweest en als je goed bediend bent geweest. En vriendelijk natuurlijk, dat is ook belangrijk. Vriendelijkheid is heel belangrijk voor Vlamingen. Ik heb het al lang door dat dat iets is waar je vaak op beoordeeld wordt in de horeca. Nathalie uit Gingelom die heeft cold gestuurd, maar ze heeft er niet bij verteld waarom. Dus laat het zeker nog weten. Kelly uit Balen die stuurt een audioberichtje.
3: Verbrand hot. Ik heb zelf als flexie gewerkt in de horeca en dan zijn alle kleine extraatjes die je krijgt wel heel fijn.
0: Ah ja, ja, ja, ja. Ah, dat vind ik wel interessant. Zo mensen die zelf in de horeca staan of gestaan hebben, ja, dan ben ik ervan overtuigd dat je team hot bent natuurlijk, dat je dat wel graag krijgt, maar gebeurt dat nog vaak? Want ik hoor altijd dat dat minder is geworden, omdat iedereen met de kaart betaalt, hè, dat er niet zoveel mensen meer cashgeld bij hebben. Dus ja, als je een update hebt of nog een mening, dan mag je die nog altijd doorsturen in de QR.

0: Medusa. Bad memories. Hot. Het onderwerp vandaag, fooi geven op restaurant. Rosie uit Leuven zegt cold, want ik betaal met de kaart. En dan is het wel gemakkelijker om gewoon de rekening te betalen als ze afkomen met het bakske. Kian uit Nijlen aan de lijn. Hallo, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, je werkt in de horeca?
1: Yes, ik werk in Antwerpen.
0: Alright, in een café? Oké, okay, ja. Top. Dan kan je als eerste bron vertellen, krijg je nog veel fooi?
1: Het is zeker minder als ervoor. Ik krijg vooral fooi van mensen die dat toeristen zijn. Omdat ik denk dat het daar nog veel meer gebeurt. Dat het dat gewoonte is. Want de mensen hier in België zelf, die geven vaak of weinig of geen fooi meer. Dus,
0: ja, en wat vind jij weinig fooi en wat vind jij veel fooi?
1: Ja, dat is allemaal natuurlijk in context naar hoeveel dat de rekening hoeveel dat die oploopt. Ja, als het een rekening is van 200 euro en ze geven 10%, is dat direct 20 euro. Dat vind ik natuurlijk enorm veel. Maar er zijn ook mensen die dat soms afronden naar het eerstvolgende rondgetallen, maar niet dat zo 10 cent of zo. Dat is niet veel, maar als iedereen dat een beetje doet, dan telt dat wel op. Hè.
0: Ook dat is welkom, ja zeker.
1: Ja,
0: zeg, wie zijn zo de vrijgevigste mensen van de buitenlanders, dat je dan zegt, als die dan afkomen?
1: Over het algemeen wel Amerikanen, zeker als in Antwerpen. Ik denk omdat het ook daar zijn nog veel plekken waar het echt verplicht is.
0: Dus, ja, daar zijn ze dat gewoon, hè? Ja.
1: Ja, die hebben heel vaak meer dan 10% per rekening. En dan klopt dat soms, als je zo 2-3 tafeltjes hebt, toch wel op een shift.
0: Ja, want in Amerika is dat zo, hè, dat je dat eigenlijk moet doen, inderdaad. Ja. Alright, en wat doen jullie dan met de fooi die binnenkomt op zo'n avond? Wordt dat verdeeld of hou je dat voor jezelf?
1: Ja, we hebben één grote fooipot. Dus alles wat we krijgen, steken we samen in die pot. En dan wordt het verdeeld over onze collega's na het aantal uur dat ze werken. Zodat ook zeker een afwasser of een barman een klein beetje van de fooi kan meepikken. Want anders zouden die daar nooit eens van zien.
0: Ah, dat is kei sympathiek. Oké. Okay. En zeg, kan je ook fooi geven met de kaart eigenlijk?
1: Ja, dat gaat dus wel. Maar dan wordt daar een deel van de belastingen ook op betaald.
0: Ah ja. Dus je hebt liever natuurlijk gewoon een paar muntjes of een briefje. Ik snap het.
1: Het is gemakkelijker, maar...
0: Ja. Zeg, waar moeten we zijn als we jou een beetje fooi willen geven?
1: Bij de Refill in Antwerpen, cafeetje, straatje van de Grote Markt.
0: Ah, voilà, kijk. Allen daarheen, zou ik zeggen. We gaan samen eens kijken naar het resultaat, Kian, van alle meningen in de Q-app samen.
2: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Hot, ja. De meerderheid vindt het nog altijd hot om fooi te geven op restaurant of op café. Dus kijk, je gaat nog veel centjes verdienen, Kian. Of toch bij de Q-luisteraars. Dat is goed, hè. All right. Yes. Werk ze nog daar, hè, in de horeca. Salut, hè.
1: Ja, dat komt goed.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Dit is nog Pommelien Thijs met Atlas. En zometeen is er Lian van Averbeke met Aftersun vanaf 7 uur.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Goedenavond, 7 uur. Nieuws hoor je van Niels.
3: Goedenavond. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort de politie.
4: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
3: Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde de aanrijding op een oversteekplaats. Op de tram zelf raakte niemand gewond. Door het ongeval was er ook hinder voor het tramverkeer. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. En de drone die gisteravond werd gevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland was effectief uitgerust met explosieven. Dat bevestigt het parket. De politie heeft de bom intussen onschadelijk gemaakt. Het vliegverkeer werd gisteravond een tijd lang stilgelegd en verschillende vluchten werden omgeleid. En dan nog sport. In de ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit van 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser, die behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Nieuwia Doma werd derde. En het weer nog. Vanavond en vannacht klaart het overal op. Minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden.
2: En onderweg... Ja, vrij rustig op zich. Er is maar één plek waar je moet aanschuiven op de Vlaamse snelwegen. Dat is op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum. Reken daar 10 minuten extra. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: Nu al mijn excuses, want het wordt opnieuw warmer zometeen met...

0: boom boom girl.
1: Daddy Yankee en Snow, con calma. After Sun. Yes, daar luister je de hele zomer naar in de avonduurtjes van Q-Music. Daarnet kon je trouwens ook luisteren naar dit hier op Q. K3 kwam een miniconcert geven hier op ons terras. Ik ben niet bepaald de doelgroep van de dames, denk ik. Maar ik moet wel eerlijk bekennen, ze hebben me mee. Ja, ik zit ondertussen al 3 uur met dit melodietje in mijn hoofd. Dus misschien kan deze sympathieke P uit Tienen mij er wel van bevrijden. Dit is zijn All Because of You van uiteraard Bas Serra. Morgen.

Delphine Troeselaar die stuurt. Ik zit ook constant met het liedje van K3 in mijn hoofd. Lian, mijn dochter kan er niet mee lachen. Ja, ik kan het me voorstellen. Ja, en sorry als je meekijkt trouwens via de livestream of de app. Ik zit namelijk al constant te geeuwen. Dat is zeker niet omdat ik het hier saai vind, integendeel. Maar ik heb gewoon echt, echt slecht geslapen. En het is eigenlijk, ik ga dat nu zeggen op de radio, de schuld van mijn bovenburen. Ja, want die maken heel veel ruzie. Zijn hele kwaaie mensen, denk ik. Tot laat in de nacht zijn die echt aan het schreeuwen tegen elkaar. En gisteren was het weer zover. Ik ben al eens gaan kloppen op de deur eerder, maar dat lijkt niet echt te helpen. Dus wat zou ik kunnen doen daartegen? Het is een vraag van toch een beetje een man in wanhoop. Misschien heb jij wel een idee. Al kon het ook erger natuurlijk. Clean Bandit en Anne-Marie die zitten zo met een crybaby. Ja, dat is gelukkig nog net niet.

0: duister.
1: Hey, kom op!
0: De natuur ontwaakt.
1: Oeh.
0: En daar,
1: kom op!
0: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol Volonté.
1: This is a muscle van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes,

Stella Lefty in haar Boston. De sterkste stijger deze week trouwens in de Q-top 40. Mijn bovenburen, die maken gigantisch veel en ook gigantisch luide ruzie. Het liefst van al zo rond 2 uur 's nachts, heb ik al gemerkt. Verschrikkelijk is dat. Ik kon er gisteren zelfs niet van slapen. Het probleem is, ze spreken geen Nederlands. Dus ik ben al eens gaan aankloppen en zo. Ze zijn wel heel beleefd. En voor de rest, ja, normale mensen. Maar het is echt gewoon, ja, die ruzie 's nachts. Het is verschrikkelijk. Otis uit Xmuiden die stuurt: heel jam, ik zou gewoon superluid Natalia, I've only begun to fight opzetten en goed op repeat tot de boodschap misschien is overgekomen. Dat is eigenlijk nog wel een goed plan. Maar ik weet dus niet of ze Natalia kennen, maar goed, dan zou ik dat wel ontdekken natuurlijk. Kimberly die zegt, ja, als mijn buurman dat zou doen, dan zou ik gewoon aanbellen en zeggen, hou op, snap ik ook. Ja, maar dat gaan ze dus niet begrijpen. Kijk, ik ga het gewoon nog even verdragen en als het helemaal uit de hand loopt, dan zie je en hoor je het morgen natuurlijk hier op de radio.

0: Comrade en Be Mine. We halen zometeen onze glazen bol weer tevoorschijn en spoelen even door naar morgen. Donderdag 6 augustus.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, wat zijn jouw plannen op de eerste donderdag van augustus? Wat ga je doen? Heb je nog vakantie? Moet je werken? Wat moet je dan doen als werk? Het is allemaal welkom in de Q-app. Want zometeen overlopen we dus jouw to-do-lijst. Maar eerst Shepherd en Geronimo.

ruim 7:30 op de klok en goed nieuws als je luistert vanuit de auto, want er staat momenteel geen enkele file van langer dan 5 minuten op Vlaamse snelwegen. En ik heb ook een klein raadseltje over Sienna Spyro, de vrouw die je nu hoort.

Namelijk, van welk jaar is deze vrouw? Ze zingt Material Lover. Het is omdat ik zelf nogal gechoqueerd was toen ik het opzocht daarnet. Dus niet opzoeken, gewoon even meedenken. Hoe oud is deze Sienna Spyro? In welk jaar is ze geboren? Laat maar weten in de Q-app.

0: Dan and Home. En daarvoor hoorde je natuurlijk deze vrouw. Sienna Spyro met Material Lover. Ja, nu ik ze echt een waanzinnig goede stem vind hebben, vroeg ik me ook af, ja, van welk jaar is Sienna Spyro eigenlijk? Wanneer is ze geboren? Frisja uit Oudenburg die stuurt zoals van mijn jaar, 1970. Amal zegt van 99. Sophie stuurt 2001. Nee, nee, allemaal fout. Het juiste antwoord is, hou je vast, 2005. Dat is toch zot? Ze is nog maar 20, ze verjaart in september en ze klinkt als een klok.
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat is voor zometeen natuurlijk, dan blikken we vooruit. Maar eerst gaan we nog even achteruit kijken, want gisteren hoorden we Nancy uit Houthulst met de spannende plannen voor morgen, dus ja, vandaag.
2: Dag Liam, ik ga morgen voor mijn rijexamen.
0: Ja, Nancy is 40 en gaat nu pas voor haar rijbewijs, maar dat heeft wel een specifieke reden.
2: Ik ben op 16-jarige leeftijd mijn vader verloren door een verkeersongeluk. En ik denk ook dat dat voor mij de drempel was om het zo lang uit te stellen. Maar ja, nu gezien ja, alles zie ik het wel zitten. Dus ik heb 20 uur les gevolgd. Om te kunnen alleen meteen de baan op te kunnen. Dus ik heb nu 5 maanden volop alleen gereden. En ik hoop morgen echt dat die rijinstructeur mij wat goed gezind is. En ja, dat we erdoor zijn.
0: En Nancy hangt momenteel aan de lijn. Goedenavond, Nancy.
2: Dag Liam.
0: Hallo, hallo. Je klinkt gelukkig, hallo. Nancy. Verlos ons. Ben je geslaagd?
2: Ik ben geslaagd.
0: Maar ja, proficiat.
2: Dank je wel.
0: Oh, ik ben zo blij voor u. Hoe was het?
2: Ja, het was op zich wel goed gegaan, maar ik had wel hier en daar kleine foutjes gemaakt. Dus ik dacht toen al van, oh ja, ja nee, ja, dat wordt sowieso herdoen. Maar ja, toen kwam hij buiten met zijn papieren en hij zei van ja, kijk, ik heb geen reden echt om u van de baan weg te houden. Dus ik moest alleen maar beter opletten aan de rechterkant, zei hij. Dus niet te dicht van de andere auto's rijden. Dat was de enige opmerking. Dus.
0: Amai, dat is wel goed. Goed gedaan.
2: Ja.
0: En heb je het vandaag al goed kunnen vieren?
2: Ik had het niet gedacht. Ik ben het nu aan het vieren. Ik ben nu iets gaan eten met mijn echtgenoot.
0: Oh, het is je echt gegund. Geniet ervan, Nancy. Ik wens je heel veel veilige kilometers. En merci om dat te delen met ons.
2: Dank u. Ja, super. Geen probleem.
0: Dag Nancy. Bedankt. Fijne avond.
2: Dag.
1: Zaterdag

0: you. Want LGBTQ sounds better with you.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die je kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: iets wat we buiten deze week nog niet echt veel hebben gezien deze zomer. Hè? Rain Down On Me.
1: Morgen klinkt zo.
0: Gezelle Tine stuurt, hey Q-Music, ik ga morgen lekker eten en wandelen met de hond Timo. Oh, dat is heel leuk. Hoop dat je niet onze collega Timo Piretta bedoelt, natuurlijk. Dat zou een beetje raar zijn. Kevin uit Kinroy, liever, die stuurt, ik ga morgen en de dagen daarna studeren voor mijn herexamens. Een pijnlijke zaak. Ai, ai, toi, toi, Kevin. Hopelijk komt alles goed daar en hopelijk zijn het er vooral niet te veel. Ook goeie avond aan C uit Bassange. Dag C.
2: Dag je.
0: Bassange, dat is toch Bitsingen van vroeger, hè, of niet?
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja,
2: klopt.
0: Dat is zo'n gemeente op de grens met Limburg, Luik, zoiets, hè?
2: Ja, dat is juist.
0: Oké, okay, sorry, ja, dat is even de nerd in mij die naar boven kwam. Hoe klinkt morgen voor jou? Dat wou ik vragen.
2: Voor mij morgen wordt het opruimen.
0: Hoezo opruimen?
2: Ik heb een chillroom. Allee, vroeger was dat de chillroom. Dan ben ik uit huis gegaan. Is dat gewoon niet in gebruik geweest. Ben ik terug ingehuisd. En ja, dan is dat even een stockageplaats geweest.
0: Ah, ja, ja.
2: Dat mag terug de chillroom worden.
0: Mag terug jouw kamer worden, ik begrijp het helemaal. Ik zie dat nu ook bij mijn ouders. Die hebben ook zo mijn kamer precies aangeslaan om daar allemaal dingen te stockeren. Dus als ik het ook ooit voor heb dat ik terug naar huis moet, ga ik inderdaad hetzelfde moeten doen. Is het veel werk?
2: Ja, het gaat toch even bezig zijn.
0: Oké.
2: Worden, ja.
0: En wat is dan het uiteindelijke plan? Wat wil je dan doen in de kamer? Uiteraard chillen, maar wat begrijp je daar dan onder?
2: Goh, ja, vroeger was dat onze speelkamer. Maar nu mag dat echt gewoon zo mijn eigen lievingske worden terug.
0: Ja.
2: Waar ik gewoon met mijn vrienden kan chillen. Zeker voor mijn verjaardag in september, dat zulkens aan in orde is.
0: Ja, ik snap het helemaal. Een plekje voor jezelf. Heel veel succes ermee morgen. En voor nu nog een fijne avond. Nog niet te veel denken aan het opruimen. Hè.
2: Dat zal ik doen. Dankjewel.
0: Salut.
1: Q sounds better with you.

0: Korn with a Broken Heart. Dat is niet zo handig, maar het is wel een schijfje natuurlijk van Damiano David. Zometeen niets van gebroken harten. We gaan het hebben over je zomerlief. Alleen niet een persoon. Ik verklap het zo meteen over wat dat wel. Eerst het berichtje van Chloe in de Q-app. Die stuurt: hey Liam, ik zou heel graag nog eens tranen van goud horen. Ja, dat treft. Van Aaron Lomar natuurlijk, want hier komt hij.
1: Q-music. Ik tel de tranen.

0: Goedenavond, bijna 8 uur nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede avond. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven was gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die vandaan kwam. Collega Rob van Erk.
2: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
1: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram op een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort de politie.
3: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
1: Op de tram zelf raakte niemand gewond. In Nederland zijn de sluizen rond Rotterdam gesloten door te lage waterstanden. Dat melden Nederlandse media. De regering wil zo het water zo lang mogelijk in de regio houden. Het is nog maar de eerste keer dat ze dat doen. Ook in de Rijn in Duitsland en de Donau in Hongarije staat het waterpeil erg laag door de aanhoudende droogte en hitte. En tennis dan. Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij haalde het in 3 sets van een Argentijn. Het werd 3-6, 6-3 en 6-2. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot de 25 graden.
0: En onderweg aan mijn microfoon, sorry, aan. Dat is niet handig natuurlijk. Het was toch maar om te zeggen dat er geen enkele file staat.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: En volgens mij een van de beste zangers aller tijden. Je hoort hem zo meteen na Dash.

0: Stars, volgens mij een van de beste zangers ooit met On My Soul in de avond Funky Music, ofwel dus
1: After Sun.
0: Inderdaad, ik ben op zoek naar jouw zomerlief en dan bedoel ik niet je vakantieliefje of zo, daar heb ik geen interesse in, maar wel dingen die jij heel leuk vindt aan de zomer. Zo van die zaken waar je op kerstavond al naar uitkijkt om opnieuw te doen wanneer het dan weer zomer wordt. En dus ook de zaken die het meest gaat missen wanneer de zomer ooit in een hele verre toekomst, laten we daar vooral niet aan denken, maar terug afgelopen is. Wat vind jij het leukste aan de zomer? Wat is jouw zomerliefdes? Laat maar weten in de Q-app.

Luca Tevergem stuurt, ik begrijp niet dat dit nummer niet in de top 10 staat. Ja, ik snap het. Jubel en Salto met Jamaican Bam Bam. Zometeen gaan we richting je zomerlief. Niet letterlijk, maar wel wat jij leuk vindt aan de zomer. Maar eerst heb ik de oplossing tegen lage rugpijn. Ja, als je daar last van hebt, de oplossing stond vandaag in de krant. Het is heel simpel, regelmatig gaan zwemmen. Voilà. En daar kan ik ook bij helpen, want ik heb toevallig deze man in de playlist vandaag. Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: FMX Kings and Queens. Ja, onze King en Queen. Die zijn gespot door een scoutsgroep uit Hasselt. Ja, die waren op kamp op een driedaagse in Namen. En wie komen ze tegen tijdens hun tocht? Jawel dus, koning Philippe en koningin Mathilde. Blijkbaar was het wel heel chill. Hebben ze ook even gepraat. Hebben ze de tijd genomen om een foto te nemen. En dan hebben ze allebei verder gewandeld. Gewoon alsof er niets was gebeurd. Vind ik heel cool. Ja, op mijn scoutstochten kwamen alleen maar de lokale zatte Henk tegen. En af en toe eens een vos of zo. En dat was het ook wel. Geen koning en koningin bij ons. Wat is jouw zomerlief? Dat is bij mij het zomerlief geweest. Op scoutskamp gaan, dat vond ik altijd geweldig in de zomermaanden. Maar wat ga jij missen eens die zomer weer voorbij is? Die vraag stellen we ons elke avond in After Sun. Bij Nicky uit Beersen is dat dit.
1: Een t-shirt. Oh, die ga ik zeker missen in die warme dagen.
0: Ja, in een t-shirt rondlopen, dat begrijp ik wel. Ik heb ook Mirjam uit Houthalen-Helchteren aan de lijn. Dag Mirjam.
2: Hey Liam, goedenavond.
0: Goedenavond, wat is jouw zomerlief?
2: Mijn zomerlief is in de auto rijden en met de ruiten naar omlaag en de wind door je haren. En een lekkere zonnebril ook nog op.
0: Het volledige plaatje, ik zie het al voor mij, Mirjam. Ja. En dan ook nog met een goed liedje natuurlijk, hè?
2: Ja, en met goede muziek.
0: Ja, onzalig. Maar doe je dat dan ook zo op de autosnelweg met de ramen open? Nee, toch?
2: Nee, autosnelweg doe ik dat niet zo graag, maar ik ben wel heel veel op de baan voor mijn werk. Mm-hmm. En dan gewoon de ruiten naar omlaag. En als ik zeker gedaan heb met mijn werk, altijd, want dan kan ik alles zo loslaten.
0: Ja, dat snap ik. Oh, heerlijk. Ik heb daar nu ook zin in om dat te doen. Ik ga denk ik straks ook zo naar huis rijden. Het is natuurlijk dan wel al donker, dan is dat minder leuk, hè?
2: Ja, maar toch doen, want dan laat je alles los.
0: Kijk, Mirjam, ik ga het doen, ik ga nu denken. Is het goed?
2: Dat is heel, heel goed.
0: Perfect. En ze voorspellen de komende dagen ook nog heel goed weer. Dus geniet er nog van nu dat nog kan, hè.
2: Dat zeker. En dan wordt het ook niet nat, hè.
0: Ja, dat is zeker waar. En eigenlijk kun je haar ook zo laten drogen, hè. Als het dan nog nat is, kunnen zo, hup.
2: Dat is een win-win.
0: Het is een win-win, inderdaad. Mirjam, nog een fijne avond. Merci om dat te delen, hè.
2: Ja, ook voor jullie.

0: is Messi vandaag. Dat is helemaal prima.
1: Ja, Rebecca uit Wetteren, die ziet het niet meer zitten, zegt ze. Ze is net begonnen aan de nachtshift en ze is nu alweer moe. Allee, kom aan, Rebecca. Jij kunt dat. Jij en ik samen. En natuurlijk de goede beats van Q Music. En zeker deze freestylers. Dit is Push.

Freestylers Push-Up. Daarmee is het ruim 8:30 op de klok. Een hele fijne avond. Je luistert naar Aftersun bij Q-Music. En ik heb een goed nieuws te melden. Dat is altijd fijn natuurlijk. Want het is rustig momenteel op de Vlaamse snelwegen. Geen enkele plaats waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven.

Becky G met Sorry Papi. Ja, ik moet zelf dit weekend ook weer gaan draaien, dus ik denk dat ik hem ook nog in mijn playlist zal stoppen. Zometeen kan jij opnieuw een avondje uitwinnen op onze kosten hier in Aftersun. Met 10 dingen voor zonsondergang. Ja, Dua Lipa die wil ook komen en ze is er alvast voor aan het trainen. Dat is goed. Dit is training season.

20 seconden tijd. Gisteren lukte het niet voor Daria uit Tieltwingen. De categorie was pastasoorten, dus kon ze helaas niet komen naar de queue after Sundering. Ze was een beetje in de war en begon pastasauzen op te noemen. Kan gebeuren helaas, maar daardoor verlies je wel wat tijd. De queue after Sundering, hoor ik je nu al denken, dat is een supergezellige drink hier aan het Queue Beach House op 28 augustus, de laatste vrijdag van de zomer, om ook het einde van de zomer en het einde van het Queue Beach House te vieren. Jij kan daar dus bij zijn door nu gewoon 10 dingen door te sturen in de Queue-app. Dus letterlijk 10 dingen. En zometeen gaan we spelen met... Nee, ik ga het nog niet verklappen.

0: het nummer dat je extra veel hoort voorbij komen deze week. Want het is onze Q-top schijf, die nieuwe De Bouza met Lose Myself.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Hey, goedenavond, Jeroen uit Lanaken.
2: Dag, Lian.
0: Wat heb jij gedaan vandaag?
2: Ik heb gewerkt vandaag.
0: Oh, wat doe je van werk?
2: Ik ben teamleader bij Decathlon Hasselt.
0: Oh, dat is een serieuze job dan, hè, als teamleader.
2: Ja, dat is wel, ja.
0: Zeggen mensen dan baas tegen jou of mogen ze gewoon Jeroen zeggen?
2: Ze mogen gewoon Jeroen zeggen, ja.
0: Oké, okay, dat is goed. Zometeen speel je mee met de 10 dingen voor zonsondergang. 10 dingen opzommen in 20 seconden is dat, die binnen een bepaalde categorie horen. Als je dat lukt, dan ben je welkom op de Q After Sun Drink. Dat is 28 augustus, de laatste vrijdag van de zomervakantie, met een plus one. Maar dan moet je zometeen wel 10 op 10 halen. En ik ga je een tip geven, Jeroen. Het gaat snel, dus hou die focus, oké?
2: Oké, super.
0: Perfect. Jouw categorie, Jeroen. Woensdag was in de Romeinse tijd wasdag. Dus noem mij 10 dingen uit de badkamer.
2: Een douche, een waskuip, een handdoek, een zeep, een beker, tandenborstel, een washandje, douchegel, een wc, lavabo,
0: Je hebt het net gehaald. 10 op 10. Oh, wat was dit, man. Oh, ik kreeg het al bijna aan mijn hart. Ik was hier aan het trillen, maar ja, ik dacht, ik ga zwijgen. Ik ga je gewoon laten doen. Ah, maar dat was op nippertje goed gedaan.
2: Super, top.
0: Nu, dan ga jij wel nooit meer normaal in de badkamer kunnen lopen, dat beseft je toch, hè?
2: Ik vrees er ook voor.
0: Je kon ook nog functionele dingen zeggen, zoals haarborstel, haardroger, scheermesje, nagelknipper, zo die dingen en zo. Maar je hebt het geweldig gedaan. Jij bent welkom met een plus one op 28 augustus hier in het Q Beach House. Wie gaat dat worden, denk je?
2: Dat gaat mijn vrouwtje worden.
0: Oh, jij gaat punten scoren. Jeroen, merci om mee te spelen en we zien elkaar dan, hè.
2: Super, dankjewel.
0: Yo, fijne avond. Q Music.

Rosie en A Bar Song. Onze buurvrouw deze zomer. En dan bedoel ik hier in Oostende aan het Q Beach House is natuurlijk Camille met haar circus. Ook Maxime speelt daar dit jaar in mei. En ze hebben tijdens 10 om te zien een nummer uit die show van Circus Camille samen gezongen. Je kan dat komende vrijdag bekijken op VTM tijdens natuurlijk 10 om te zien. En nu hoor je hem ook, niet met Camille, maar wel met Babette. Dit is

0: voor 9. Goedenavond, nieuws hoor je van Niels.
1: Een goeie avond. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar hij vandaan kwam. Collega Rob van Erk.
2: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
1: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. Verschillende Joodse organisaties nemen formele afstand van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman. Die vindt dat besnijdenissen enkel uitgevoerd mogen worden door erkende artsen. Het Antwerpse parket opende enkele jaren geleden een onderzoek naar illegale besnijdenissen bij baby's in de Joodse gemeenschap. Friedman diende ook klacht in tegen Amerikaans president Trump, omdat de VS zich gemengd zou hebben in dat onderzoek. Onder meer Amerikaans ambassadeur Bill White haalde uit naar Friedman en noemde hem een bedrieger. En dan nog voetbal. Vice-kampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de wedstrijd gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij is vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. En het weer nog. Vanavond en vannacht klaart het overal op. Minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden.
0: En onderweg geen enkele file van langer dan 5 minuten.
3: Aftersun. Liam van Haverbeke.
0: Met het beste medicijn tegen een avonddipje. Dat is uiteraard Milk, Kink & Medicine. Welkom.

Ed Sheeran en... Ja, slecht nieuws voor Edje, want hij heeft net een boete gekregen. Van een kleine 12.000, ja, wat is dat dan, dollar, pond waarschijnlijk. Goed voor ja, een miljonair, weegt dat natuurlijk niet zo zwaar door. Maar toch, hij had zijn Aston Martin laten ombouwen tot een elektrische wagen. Maar was die vergeten te verzekeren? Ja, hij dacht dat zijn garagist dat ging doen, maar dat was niet gebeurd. Maar kijk, ik heb hem een klein beetje sabam gegeven net, de sukkelaar toch. Deze vrouw rijdt dan weer niet met een Aston Martin, dat weet ik. Maar wel met een Audi blijkbaar. Dit is Shakira Back in Music, het beste nummer van dit moment. Dit is

Je hoort Tim Burke in de Abefakken Music, ofwel Avicii natuurlijk, voor hij Avicii was met Bromance. Ja, trouwens, naast Tim Burke en Avicii zelf ook nog een ander alter ego, dat was Tom Hanks. Ja, niet zoals de acteur, maar geschreven met een G, dus Hanks als in hangen. Maar Avicii was natuurlijk de bekendste van de drie. Zometeen de man die, zover ik weet, maar één alter ego heeft, dat is Felix de Laat, ofwel dus Lost Frequencies. Komt eraan naar Olivia Dean.

0: Reality, Lost Frequencies, de zomerhit uit 2015.
1: Repeat of niet.
0: En kan Cat's Eye in de zomer van 2026 ook een hitje scoren? Daar beslis jij over. Ondertussen is het al de vierde keer in onze Repeat of niet. Het is wat gemengd. Allee, toch gisteren bij mij in de show. De reacties overwegend wel repeat, maar zeker ook een aandeel nieten. Daarnet zei iemand op het terras trouwens van ja, ik ben fan van die nieuwe Repeat of niet, maar je moet het over je heen laten groeien. Dus we gaan het eens proberen, denk ik dan. Laat maar groeien, de dames van Cat's Eye, hun nieuwe Animal. Wat denk jij? Meer van dat Repeat of niet? Laat maar weten in de Q-app.

0: Katsai en hun nieuwe Animal.
1: Repeat of niet?
0: Frans stuurt een super dikke repeat. I love Cat's Eye. Jessie uit Leopoldsburg zegt ook een repeat. Freya uit Dendermonde zegt een dikke repeat voor mij. Mijn zusje is grote fan. Oh, schattig. Evelien uit Maldegem zegt... Ja, ik moest stemmen van mijn tienerdochter, dus een repeat. Dat is helemaal prima. Sarah uit Gent zegt ook repeat. Heel catchy. En ik heb thuis een kat, dus heel herkenbaar. Oei, ja, wil je dat zeggen? Dat Cat's Eye klinkt als je kat, Sarah? Dan is het misschien wel een niet, hè? Maar goed, een repeat stuurde je. Gregory uit Oostende zegt niet Cat's Eye, zeg maar Cat's Cry. Dat is heftig. Julie uit de Oud-Everlee, die is wel overtuigd. Ze zegt ook op repeat, I love Cat's Eye. Dat is perfect. Het nummer gaat door naar een

Oscar and the Wolf stond nog op Tomorrowland. Ja, met zijn Warrior onder andere. Het is bijna 9:30 ondertussen op de klok. En goed nieuws als je onderweg bent. Want op de Vlaamse snelwegen vind je momenteel geen...

Jelly Roll. Wil geen late night track aanvragen. Hij is helemaal good, dat is prima ook. Maar wat wil jij horen? Dat is de vraag, terwijl de zon net is ondergegaan. Een nummer dat een beetje past bij de sfeer van zo'n zomeravond. Dat past in Aftersun. Jij kiest de soundtrack zometeen. Maar eerst hoor je nu natuurlijk de

0: Prey Sky en Silent Treatment. We doorbreken de stilte. Allee, het is te zeggen, Luna uit Scherpenneuvel gaat dat doen.
1: The Late Night Track.
0: Goedenavond, dag Luna.
2: Hey Liam.
0: Heb je een leuke dag gehad vandaag?
2: Ja, een beetje met mijn dochtertje bezig geweest.
0: Oh, een beetje quality time, dat is leuk hè?
2: Ja, klopt.

0: En dat was het liedje al gedaan. Amai, dat is mij nog nooit overkomen. Ik ga nu gewoon nog een liedje draaien en we gaan doen alsof dat niet gebeurd is, oké? Amai, dit is Meteor, nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Niall Horan in de avond van Q-Music met Little More Time. Ja, zo voelt het wel een klein beetje. Je moet weten, in het Q-Beachhouse hier in de studio krijgen we heel veel bezoek. En daarnet, het was precies een invasie van allemaal Limburgers. Dus ik had ook effectief het gevoel dat ik, ja, je hoort ze nog op de achtergrond, dat ik meer tijd had. A little more time, dus letterlijk. En toch zit deze prachtige avond er ook al bijna op. Nog 8 minuten geef ik de beste muziek van Q-Music. Zometeen Wait So Long van de Swedish House Mafia. Na het nieuws van 10 uur hoor je ook nog de beste afterparty die er bestaat deze zomer. Namelijk de Summermix van Dimitri Wouters. Maar eerst de gekke Sia. Ja, ik zeg de gekke Sia, want ze doet allemaal rare dingen met de chandelier.

0: Goedenavond, het is bijna 10 uur. Nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. In Antwerpen is de Pride begonnen, het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig, dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Collega Hannelore Simoens.
2: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen. Bij mannen zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
1: 21% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. En Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz, dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. Q Summer Mix. Dimitri Wouter.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Antwerpen is de Pride begonnen, het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
2: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers, die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
1: Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt is nu dus best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat melden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En sport, de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
2: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurkdroog blijven en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer, binnen meerdere weken, wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
1: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde een cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat meldden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4e persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Music, Q Academy, Matthias Stoyanov.
3: Na de Q Summer Mix start de nacht officieel en we maken er een mooie van, want ik heb goede muziek bij.

met Bees and Honey. Show me love maakt die. En ja, de vibe die zit dan meteen goed voor de rest van de nacht. En het is niet omdat ik nieuw ben bij Q dat ik die vibe ook ga veranderen. Integendeel zelfs, ik heb voor jou zometeen nog nieuwe muziek. En nu krijg je van mij de sterkste stijger van de Q Top 40. Dit is Stella Lefty met Boston bij Q. En het is 4 over 12. Maximum.

0: Lady Gaga. Ik wil er geen potje poker tegen spelen. Ik ben daar sowieso niet zo heel goed in eigenlijk. Anyway, het gezicht dat je hier ziet op de stream van Q is hoe dan ook geen pokerface. Het is misschien vooral een stressed out face. Want het is mijn allereerste keer dat ik hier presenteer. En gelukkig is het in de nacht, dus is de stress van nieuwe collega's ontmoeten al niet zo groot. Want er zijn er hier nu geen. Maar toch ja, heb ik ook wel heel veel stress om jou teleur te stellen. Dus ik ga mijn best doen om jou door de nacht te sleuren. En als je klachten hebt, dan mag je die gerust even sturen in de Q-app. Maar ik had jou ook nieuwe muziek beloofd, hè?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een nieuwe hit van Bazaar. En er zijn nog tickets voor hun set op Rijvers volgende week.

Sweet But Psycho van Ava Max. En daarvoor hoorde je Edge of Desire van Jonas Blue. Net niet de nummer 1 van onze Q Top 40. Maar deze volgende artiest, die weet wel hoe die eerste plaats proeft. Hij stond er recent nog met Fever Dream. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Dit is Alex Warren met Passenger bij Q. 20 over...

Kylie Minogue. Door haar voel ik me altijd een beetje op een catwalk. Al heb ik wel nog nooit op een catwalk gestaan, natuurlijk. Zeg, ik moet jullie bedanken voor de vele berichtjes die al in de Q-app binnenstromen. Ik voel mij hier echt al enorm welkom, dus dank je wel daarvoor allemaal. Maar ja, de finale van het WK voetbal die ligt intussen al even achter ons. Maar van die halftime show ben ik toch nog steeds niet bekomen. Hè. Wie was daar? Madonna, Justin Bieber, BTS, The Muppets. En heel die line-up is gekozen door Chris Martin van Coldplay.

Jennifer Lopez op de beats van David Guetta, Save Me Tonight. Ulrike had vanmiddag hoog bezoek aan het Q Beach House. K3 was daar te gast, jawel, alle drie, de leden van K3. En ze speelde daar wel een zeer gewaagd spelletje, moet ik zeggen. Ja, ik ben meer van K3 te weten gekomen dan ik ooit dacht te weten, denk ik. En als je heel flink luistert naar James Bay, dan vertel ik het je zo meteen misschien wel, mocht je het daar straks nog niet gehoord hebben. Dit is Hold Back the River bij Q. Het is iets over 12:30. Goeienacht.

0: Shannon.
1: Ja, nee. Ja.
2: En wij toevallig samen ook.
1: Ja, samen. En ik zo, Klaas, ik ga even een paar meter verderop staan en ik moet echt even plassen.
2: Maar toen had je zelfs mijn bikini aan en toen heb je wel een beetje opzij geschoven, dat weet ik nog.
3: Ja, kadrietjes, het zijn ook maar mensen, hè. En ja, als je in de zee bent en je moet plassen, ja, dan is dat maar zo. En als je dan toevallig het badpak aan hebt van een vriendin of een collega, eigenlijk beiden in dit geval, ja, dan is dat ook maar zo, natuurlijk. Dus ik hoop maar voor hen dat zij een goede wasmachine hebben. Dit is Somber op Q.

Shakira en het nummer dat ze maakte voor de film Zootropolis. Ja, de naam die spreekt dan eigenlijk voor zich. Ik heb ook het gevoel dat Shakira zo'n artieste is die je eigenlijk voor iedere actie kan vragen om een lied te maken. Films, sporttoernooien. Ik denk eigenlijk dat we haar eens moeten uitdagen. Misschien moeten we haar eens vragen of ze volgend jaar niet het anthem van het Q Beach House wil maken of zo. Ik hoop alleszins dat Cameron Whitcomb haar krullen niet in gedachten had wanneer hij dit nummer maakte, want dit is Medusa, back you.

spannend is dat allemaal. Vooral omdat die hele studio dus ook is uitgerust met heel veel technische snufjes. Mijn omaatje bijvoorbeeld is mee aan het kijken via de camera's die hier allemaal staan. En ze vindt dat allemaal heel leuk, maar ze heeft mij wel al gestuurd dat ik meer moet lachen. Anyway, hier staan ook lichtknoppen waar ik mee kan spelen. En dat vind ik eigenlijk wel tof. Ik ga me er eventjes voor recht zetten, denk ik. Dan kan ik dus met jou samen de lichtknoppen ontdekken. Je kan dus meekijken via de stream in de Q-app. Op dit moment staat de studio dus nog in volledige dagmodus. Ja, niemand heeft dat hier aangepast. Dus ik zal dat dan maar eens op avond zetten. Zo, dat is al meteen een iets donkerdere sfeer. Misschien past dat wel beter bij wat ik nu moet doen. Maar ik kan het ook al klaarzetten voor de vrienden van de ochtend, die hier over enkele uren moeten passeren. Dat is al wel lichter, wat frivoler. Maar ik zal het misschien nu toch nog eventjes bij avond houden. Dat vind ik leuk. Maar ja, eigenlijk moet jij mij nu wat leren kennen, hè? Dus, hey. Aangenaam kennismaken. Ik ben Matthias, ik ben 22 jaar en ik hou van muziek. Vooral live muziek, zo concerten en festivals. Dat vind ik echt de max. En vorig jaar heb ik deze bijvoorbeeld live mogen horen op Suikerrock. En ik moet zeggen, die Nelly Furtado, straffe comeback heeft ze gemaakt. Is ze eigenlijk ooit weg geweest? Say it

0: say it right.
1: Q Academy, Matthias Stojanov.
0: 16 maart staat groot omcirkeld in mijn agenda. Sienna Spyro staat dan in vorst, maar ik warm nu al graag eens op met jou. Q.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. En als je verliefd bent, dan is dat ook een gevoel dat je niet kan stoppen. Ja, ik weet dat zelf maar al te goed. Ik ben zelf ook smoor verliefd op mijn vriendin. Maar verliefd worden, dat kan je vooral op allerlei manieren. En dat viert de Antwerp Pride deze week. Met als hoogtepunt natuurlijk op zaterdag de Pride Parade. En als je daarheen gaat, dan kan je daar ook nog steeds de paradewagen van Q zien voorbij komen zaterdag. Die bestaat en die zal daar zijn. En Ulrike die zoekt trouwens nog steeds luisteraars om mee op die wagen te gaan dansen zaterdag. Dus als jij nu mee op die kar wil springen, luister morgen dan zeker tussen 4 en 6 om er alles over te weten te komen. En Judith, die wil ook graag nog eens verliefd zijn. Ze heeft er een zalig nummer over gemaakt ook. I'd love to be in love. Het is bijna 10 over 1. Goeienacht.

and 5 Seconds of Summer. En we gaan van de ene topschijf naar de andere. Letterlijk, want Lighter van Galantis, dat was ook 2 jaar geleden een Q-topschijf. En deze van Bruno Mars was enkele weken geleden ook een Q-topschijf. En ook al zijn die dat alle 2 niet meer, ik ga er niet minder van genieten hoor. Nee.

Juicy met Jack Style en John. Turn the lights off. Intussen is het bijna 1:30, dus ik vermoed dat overal de lichten wel bijna uit zullen zijn. Behalve dan daar waar nog gewerkt wordt. Nu, het is natuurlijk wel zomer, dus licht is er overdag in overvloed. En dat was ook zo op Campo Solar, een muziekfestival in Damme vorig weekend. Ja, de naam spreekt voor zich, hè. Solar, zon. En dat festival, dat wil nog wat mensen in de bloemetjes zetten. Ook al is het eigenlijk al voorbij. Letterlijk, trouwens. En dat zou jij dus zomaar nog kunnen zijn. En naast Sabrina Carpenter hoor je er alles over. Eerst krijg je Tom Grennan bij Q met A Little Bit of Love.

Sabrina Carpenter. Met Espresso. Campo Solar, dat festival zit er intussen al op voor deze zomer. Dat is in Damme en dat is een muziekfestival tussen de zonnebloemen. En die zijn nu begonnen met een heel leuke actie. Morgen is het daar de allerlaatste dag van. Want je kan daar namelijk de zonnebloemen gaan kopen die er tijdens het festival voor de zomerse sfeer zorgden. Ja, zo'n zonnebloem, dat is een prachtige bloem waarmee je je huis dus wat kan opfleuren. En het mooiste aan die bloem is dat de inkomsten van die verkoop volledig naar Oranje VZW gaan. Een VZW die zich inzet voor mensen met een beperking. Morgen is de laatste dag dat je die bloemen daar kan gaan kopen. Tussen 2 uur en 6 uur in de namiddag is dat. Dus als je in de streek rond Brugge woont, dan zou ik daar zeker eens passeren. Ik zou wel niet weten waar je zo'n zonnebloem dan best zet in je interieur. Maar dat zijn mijn zaken niet eigenlijk. Hè. Q Music.

0: Bad Memories.
1: Bad Memories van Medusa samen met nog heel wat andere vrienden. Ja, Berre, die werkt liever alleen. Ja, wel met een goede band bij hem waarschijnlijk. Music. Maar toch straf hoe hij op zijn eentje altijd die goede schijven kan maken. Zometeen trouwens nog een dikke schijf uit 2010.

Tomorrow. Het is mijn eerste keer dat ik in de nacht presenteer en ik heb al gemerkt dat er verschillende soorten nachtmensen zijn. Je hebt de mensen die vooral op hun gemak willen zijn. Of je hebt de mensen die wel een beatje kunnen gebruiken en hun dansbeentjes zouden willen losgooien. Ja, deze is voor die dansers onder ons een dikke dansschijf uit 2010. Ik zie mezelf hier al los opgaan in een café waar de vloer al zo wat plakt van bier. Maar de studio hier is ook groot genoeg voor mij om te dansen, hoor. Dus ik zal het daar maar bij houden. One by Q.

0: Louis Capaldi met Survive, een enorm sterk nummer. En opvallend aan Louis Capaldi is eigenlijk dat hij nog een enkele samenwerking heeft gehad met een DJ. Waarom ik dat even zeg, is omdat dat eigenlijk wel een dingetje is hier bij ons. Weet je, een goede zanger die durft in België wel eens een DJ onder de arm te nemen om de melodie op hun nummers te voorzien. Niels de Stadsbader bijvoorbeeld.
1: De wereld draait voor jou.
0: Die zong al op de deuntjes van Reggie. Zij maakten samen deze hit. De wereld draait voor jou. En Camille die heeft dat trouwens ook al gedaan. Dikke hit gemaakt met Reggie. Ook al. Vergeet de tijd, ja, dat maakten zij samen. En nu springt Milo ook gewoon op die kar. Hij maakte deze zomerse track met onze DJ-licious 10 voor 2.

heldhaftig nummertje Superheroes van de Script. En zo komt er al een einde aan mijn eerste twee uur op Q. En goed nieuws, want morgen ben ik er weer om dit uur, als ik nog mag natuurlijk. Maar dat kan jij mee beslissen. Laat zeker weten in de app van Q of ik nog eens mag terugkomen. Maar Wouter komt wel al met een heel goed punt. Twee Matthiassen op Q. Daar moeten we iets aan doen. Maar nu stuur ik jou vooral de rest van de nacht in met Taylor Swift en ook nog Calvin Harris. Goeienacht. Max.